opgepakt, bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran. En het is nu echt klaar met Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling voor publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen er scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Noorwegen is op het WK uitgeschakeld door Engeland, maar dat had volgens de Noren niet gemogen. Vlak voordat Engeland de 1-1 scoorde, zou de bal een kabel van de camera boven het veld hebben geraakt en dus had de goal niet mogen tellen. De FIFA spreekt dat tegen, er zit een chip in de bal en die heeft geen contact gevoeld. Amerika heeft Iran opnieuw aangevallen. Het is een reactie omdat Iran een containerschip in de straat van Hormuz aanviel. Dat werd geraakt en kon niet meer verder varen. Iran claimt dat het schip via een niet goedgekeurde route door de zeestraat voer. Amerika zegt dat Iran met de aanval opnieuw de afspraken uit het bestand heeft geschonden. Een veerboot is in het oosten van Syrië tegen een brug gebotst en daarbij zijn alle opvarenden in het water gevallen. 2 kinderen hebben het niet overleefd. 15 mensen zijn uit het water gered. De andere mensen die op de boot zaten worden vermist. Er wordt nog wel naar ze gezocht. Er waren zeker 35 mensen aan boord. En de Belgische doelman Thibaut Courtois denkt eraan om door te gaan als international. Maar hij wil de komende maanden wel vrij van de rode duivels. Courtois viel vrijdag geblesseerd uit op het WK tegen Spanje. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die dan meer speeltijd kan krijgen. Courtois is 34 en speelde 115 keer voor België. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
0: Is Radio Vill-

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Canadese stad Toronto heeft een man om zich heen geschoten. Hij is daarna op de vlucht geslagen. Twee mensen overleefden de aanval niet. Vijf anderen raakten gewond. In het gebied zijn veel winkels en restaurants. Maar er was ook een salsa-festival. De politie heeft mensen opgeroepen het gebied onmiddellijk te verlaten. In Engeland is een 28-jarige man opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt blijkt onschuldig. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd. Het is een schending van de afspraken uit het bestand. Iran is klaar met de Amerikaanse bemoeienis en zegt dat de straat van Hormuz dicht blijft als Amerika zo blijft doorgaan. En voor het gewone publiek zit het er nu echt op. De musical Soldaat van Oranje had gisteravond de laatste voorstelling. Die werd afgesloten met een speciale droneshow van 10 minuten. Daarin kwamen meerdere karakters uit het verhaal voorbij. Soldaat van Oranje heeft bijna 16 jaar geduurd. Vandaag is er alleen nog een show voor genodigden. Het Veronica Weer van Weer Online. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Als mensen naar België rijden voor goedkope benzine, nemen ze vaak volle jerrycans mee terug naar Nederland. En daar maakt de Zeeuwse brandweer zich zorgen over bij Omroep Zeeland. De volle jerrycans zorgen ervoor dat een brand veel sneller uitbreidt, maar er kunnen ook dampen vrijkomen en bij een aanrijding kan de boel gaan vliegen. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 5 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. Venezuela gaat tijdelijke woningen neerzetten voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen vorige maand. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Daardoor raakten bijna 18.000 mensen dakloos. Nu worden ze nog opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet vanaf september weer gewoon les worden gegeven. En in de hoofdstad van Albanië, Tirana, is voor de 42e avond op rij gedemonstreerd gisteren. Mensen eisen het vertrek van premier Edi Rama, maar dat was niet het enige. Ze zijn ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune verwoesten die belangrijk is voor trekvogels. Het Veronica Weer van Weer Online. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. Let's go!

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bijkwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis helpt niet meer in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Het is nu echt klaar voor Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling van de musical voor het publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen de scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. En Argentinië is met pijn en moeite door naar de halve finale van het WK voetbal. Er was een verlenging nodig om 10 Zwitsers te verslaan. Het werd 3-1. En Bolo van Zwitserland kreeg zijn tweede gele kaart voor een fopduik na een ingreep van de VAR. Argentinië moet in de halve finale tegen Engeland, dat gisteravond na verlenging won van Noorwegen. Het Veronica Weer van Weer Online. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm.
2: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elf voor aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
8: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: iWis. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia, movement that inspires. Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja!
7: Serieus?
6: Wat een geld!
8: 18.000, tot verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk in Ter Apel was onrustig. Een kleine groep mannen zorgde bij het aanmeldcentrum voor opstootjes met andere vluchtelingen. Toen vechtpartijen uit de hand liepen, grepen de politie en de beveiliging in. De hulporganisaties zijn gestopt omdat het in Ter Apel niet meer veilig is. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Het belangrijke stukje zee is helemaal geblokkeerd na luchtaanvallen van Amerika op Iraanse doelen. De aanvallen waren een reactie op een incident in de straat van Hormuz. Daar werd een containerschip door de Iraniërs beschoten. Na bijna 16 jaar en 4 miljoen bezoekers is het over en uit voor de musical Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste reguliere voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. Die werd afgesloten met een speciale droneshow. Vandaag is er nog een allerlaatste besloten voorstelling voor genodigden. En Lionel Messi maakt met Argentinië nog altijd kans om voor de tweede keer op rij de wereldtitel te pakken. De Argentijnen zijn op het WK door naar de halve finale. Daar hadden ze tegen Zwitserland wel een verlenging voor nodig. Uiteindelijk werd het 3-1. In de halve finale speelt Argentinië tegen Engeland. Dat won met 2-1 van Noorwegen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja!
7: Serieus?
6: Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Goedemorgen.
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20%

0: Autodiscounter.nl.
1: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: I love the smell of coffee in the morning. Smells like victory.
1: Zondag 12 juli en jouw dag valt net wat lekkerder met Veronica aan. Een hele goede morgen. Wauw, wauw, wauw is hier voor jou.

0: Ligt er een beetje aan of heb je gedoucht deze ochtend, ja of nee? Do you wanna hold me, bow wow wow?
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Een hele goede morgen. Het is zondag 12 over 7. En 12 juli heb ik hier op mijn agenda staan, dus dat zal wel kloppen. Die heb ik nodig, anders ben ik echt van war hoofd. Een hele goede morgen. Het is rustig voor mijn gevoel op deze zondagochtend. Ik reed hier naartoe. En eerst natuurlijk ben je aan het genieten van dat opkomende zonnetje. Een beetje dat dauw over het gras. Maar het was rustig op de weg. Wat me dan wel weer opviel, was dat ik heel veel auto's zag. Met van die caravans erachteraan. Dat vind ik toch wel heel gezellig. Want dan weet je dat de zomervakantie een beetje is gestart. Vroeger wist ik heel goed wanneer de zomervakantie was gestart. Want dan was je klaar met school. Dan moest je boek inleveren. En had je 2 maanden vakantie. Maar op het moment dat je gaat werken, dan verdwijnt dat ultieme vakantiegevoel een beetje. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zit jij erbij? Heb je al ultiem vakantiegevoel? Heb je wat gepland? Misschien zit je wel op je krukje, op je stoeltje, op de camping. Laat maar even weten, laat maar even van je horen. De gratis Radio Veronica app staat wagenwijd open. Van 7 tot 10, hier Lisanne Bronckhorst bij jou op de zondagochtend. Zo even bespreken hoe belangrijk geur nou is voor ons. En een Nederlands artiest die volgens mij haar laatste album zojuist heeft aangekondigd. Oeh, dat vind ik vroeg voor haar laatste album. Maar daar hebben we het zo later nog even over. Goeie muziek, classics die je van ons gewend bent. Van Veronica, de Doobie Brothers, Gypsy Camping. Laat maar even weten, laat maar even van je horen. De gratis

Anders hier bij Veronica. En daarvoor nog het rustige zomerse geluid van het Nederlandse house duo Jesse en Okuzan, ook al bekend als Another and 45 Ultra, met Talk To You. Ja, ik las iets van de week en toen dacht ik, serieus? Echt zo weer typisch voor haar. Ze heeft ongeveer, nou, wat is het, 2 A4'tjes lang een bekentenis gedaan op Instagram met een foto erbij. En ze zegt hierbij, aangezien ik niet heel sociaal ben op de sociale media, dacht ik, ik laat eventjes wat van me horen. Ik ben alweer een tijdje bezig aan mijn 16e studioalbum, voorlopig de laatste, en wie weet zelfs echt het allerlaatste album wat ik ooit ga opnemen. Enig idee wie dit is? Ze zegt, ja, ik heb dit geschreven en gezongen met de intentie dat het mijn laatste album zou kunnen zijn. Mocht dat het geval zijn, ben ik daar muzikaal gezien helemaal content mee. Ik vind dat er weinig artiesten kunnen zijn die zo'n lekker bommetje kunnen droppen. En deze bom heeft Anouk gedropt. Met haar Haagse kracht en haar Haagse matje. Ik ben benieuwd, er staat ook dus niet bij wanneer dat eventuele laatste nieuwe album dan uit is. We moeten er even op wachten. Ondertussen geniet

Maleo en de Gypsy Kings. Als je fan bent van Disneyfilms of kinderen hebt, dan brengt deze plaatje ook misschien wel terug naar een bepaalde film. De film Sing, zegt hij iets? Dat zijn van die dieren die meedoen aan een talentenjacht. En zo'n varkentje, die danst dan de sterren van de hemel. Maar op deze plaat. En ik moet daar de hele tijd aan terugdenken. Ja, sorry, naast muziekliefhebber ben ik ook een ontzettende Disney-fanatiekeling. Dus soms krijg je van dit soort hersenspinsels van mij. Zo direct, iets over 7:30.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Veronica weerbericht.
8: In het noorden kan het nog een beetje bewolkt zijn, maar op veel plekken schijnt de zon al. Als je het wat koeler wil, dan moet je een beetje naar het noorden gaan. Dan moet je die kant op. En als je het wat warmer wil, moet je naar het zuiden. In het noorden is het namelijk 23 tot 29 graden. En in het zuiden kan het zo 32 graden worden. Het lijkt me een goede dag om naar de ijswinkel te gaan, denk ik, vandaag.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu,
9: Lisanne Bronckhorst.

Sign of the Times. Ja, er wordt geluisterd naar Veronica op vakantie, thuis of in de auto. Ik zie dat Gert onderweg is naar Duiven. Die gaat een paar uurtjes werken en die app nog erachteraan. Maar ik krijg dan wel 200%. Wat wil je dan nog meer? Ja, dat is best lekker, hè? In het weekend werken kan soms echt wel goede voordelen hebben. Het is ook lekker rustig op de weg. Kan je rustig opstarten. Dat is best wel prettig. Even kijken, we zijn op weg naar Preikestolen. Preikestolen. Ik weet niet of ik het goed zeg, want het is nieuw. In Noorwegen, John en Alinda die gaan namelijk zo beginnen aan een wandeling. Oh, wat lekker. Vroeg starten de dag, een koffietje en een wandeling. Oh, en dat zonnetje wat opkomt. Ja, dat zijn wel de momenten. Veel plezier en stuur even een foto door, John en Alinda. Jelle, die app, de deur is open. Lekker doorluchten, want nu is het wat koeler. Ik ben al best wel vroeg wakker. Ik was 4:15 er al uit. Maar het is hier heerlijk in Winterswijk. Ik merkte ook, we hadden ook vannacht het raam open. En ik voelde gewoon een briesje door de kamer. En ik dacht van, oh, doe, we gaan hem toch even dicht doen met die kleine op de kamer. Maar het is nu wel echt het moment om nog heel even die ramen en deuren open te doen. Ik denk dat rond 10 in één keer het hartstikke warm is en dat je het dan niet meer kan. Dus inderdaad, tip van Jelle, doe even lekker alles open. Shelly appt, mijn ultieme vakantiegevoel. Voor het eerst een babykoffer inpakken met jou op de achtergrond aan. Gezellig. Wat een hoop spullen moet je meenemen voor zo'n kleintje. Kusjes van Shelly en Moos. En ook een foto van dat heerlijke kindje Moos. Wat een knap ding. Ja, zijn er nog tips voor kerstverse moeders zoals Shelly? Ik ben natuurlijk zelf ook nieuwe moeder. En als er één ding waar is, is dat je echt 3 keer zoveel spullen mee moet nemen voor een kleintje dan voor jezelf. Maar ik heb het nog niet gedurfd. Ik heb het ook nog niet geboekt. Een vliegreis met een baby. Dat lijkt me echt ontzettend spannend. Mocht je nou het ooit hebben meegemaakt, zelf ouder zijn of vooral tips hebben wat je niet moet doen. Ooit een babytje in het vliegtuig gehad. Ja, ik weet, ze staan bekend om te huilen, maar daar kunnen de baby's ook niks aan doen. Laat even van je horen. Als je een tip hebt voor Shelly en voor baby Moos, die gaan op vakantie binnenkort. Wat zijn de tips voor in het vliegtuig? Elvis Presley komt aan jouw kant op met Burning Love. Eerst U2 bij Veronica en Pride. In the name of love.

Een dag geen Elvis is een dag niet geleefd. Elke plaat is toch weer raak. Heerlijk. Elvis Presley en Burning Love. Ik vroeg net, wat zijn de tips voor als je als nieuwe moeder, nieuwe vader gaat vliegen met een baby? Shelly gaat namelijk maandag richting Italië met Moosje en haar kas. Dus die kan wel wat tips gebruiken. Inge zegt, gewoon niet vliegen. Ga naar de schenning. Dat is namelijk het mooiste plekje op de aarde. Ik denk dat Inge of daar woont, of vaak daar vakantie gaat naar Terschelling. En het erge is, ik ben er nog nooit geweest. Dat is wel echt iets wat ik nog wel graag wil. Want Nederland, los natuurlijk van Europa en verder, heeft Nederland ook zoveel mooie plekken te bieden. Dankjewel Inge. Ik ben Henk en opa van twee lieve kleine boefjes van 18 maanden en 10 weken. Wij zijn vrijdag teruggekomen van een vakantie in Turkije. En het gaat heel goed met de mannen. Een vliegtuig is even spannend, maar het went allemaal, Shelly. Krijg ik binnen van Henk op de app. Nadia die zegt, we zijn met onze dochter van 10 weken naar Tenerife geweest. Zowel heen als terugvlucht heeft ze alleen maar geslapen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje het voordeel. De meeste baby's slapen veel, maar mocht je net geen slapende baby hebben, dan is het in één keer misschien een lange vlucht. Maar Nadia zegt ook, maak je niet druk, Shelly. Iedereen heeft tegenwoordig noise-canceling headphones, dus ga er gewoon lekker chill in. En Arnold heeft misschien wel de grote tip, en dat is sowieso iets wat met kinderen echt ontzettend leeft. Plan extra tijd in, want het is altijd wat meer chaos dan je verwacht bent. Gewoon in plaats van 2 uur, 3 uur, gewoon 5 uur van tevoren op het vliegveld zijn. Nee hoor, Shelly, dat is een beetje overdreven. Lekker je vakantie in, misschien ga je wel op vakantie. Ben je al op vakantie? Laat ook even van je horen via de gratis Radio Veronica app. Alles is welkom, net als jij, Kate Bush.

Now and off, the sun comes out. Kate Bush en Cloudbusting hier bij Veronica. De temperaturen, ja, die liegen er niet om. Het is hot, hot, hot. En wat kan je nou het beste eten met dit warme weer? Dat hoor je zo, net als deze van Liza Stanfield.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elk

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een schietpartij vanmorgen vroeg bij een huis in Wassenaar zijn twee mensen gewond geraakt. Eén is er slecht aan toe, maar ook de ander is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat zijn rol is en wil graag getuigen spreken. De eerste avond na het vertrek van hulporganisaties in Ter Apel is onrustig verlopen. Op het terrein was een klein groepje aan het provoceren en toen er een vechtpartij ontstond greep de politie in. Omdat het al een tijdje niet veilig is in Ter Apel, hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werk daar gestaakt. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen met raketten. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De aanvallen begonnen na een incident in de straat van Hormuz, waardoor Iraniërs een containerschip werd beschoten. De zeestraat is nu helemaal geblokkeerd. En nog 4 landen kunnen wereldkampioen voetbal worden. Argentinië won vanochtend vroeg na verlenging met 3-1 van Zwitserland en is door naar de halve finale. Daarin spelen de Argentijnen tegen Engeland. Dat was vannacht met 2-1 te sterk voor Noorwegen, ook na verlenging. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Spanje. Het Veronica weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten.
0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
25: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
26: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
25: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
27: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
28: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
29: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
30: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. Een hele goede morgen. Jouw frisse zondagse geluid hier bij Veronica. Gezellig met mij, Lisanne, van 7 tot 10. Officieel nu 10 over 8 op zondag 12 juli. En het wordt lekker warm weer. Ja, ik hou er wel van. Zeg maar tot aan 25, 26 graden vind ik het lekker. En daarna begin ik toch wel een beetje op z'n Hollands te zeiken. En is het eigenlijk te warm. Ja, dat kan best wel zo worden. Het kan vandaag 23 tot 32 graden worden. En met dat warme weer vind ik dat het een dingetje van wat doe je aan? Wat ga je eten? Wat ga je doen? En hoe hou je jezelf een beetje cool? Als het gaat om eten, ja, eigenlijk heb ik nooit zo'n trek met het warme weer. Ik weet hoe dat voor jou is. Maar het is altijd best wel een dingetje. Waar doe je nou goed aan? Wat kan je nou het beste eten met dat warme weer? Ik ben even te raden gegaan bij Leroy. Hij is ook wel van voedingsweetjes. En hij weet het allerbeste wat je wel en niet kan eten op deze bloedhete dagen.
1: Pittig eten kan helpen, want ja, er zijn landen waar het warm is en waar ze altijd pittig eten. En dat komt eigenlijk omdat je lichaam een stofje aanmaakt. Dat is capsaïne. En dan wordt je lichaam intern wat warmer. Dan denkt je lichaam, hey, ik moet af gaan koelen. En dan ga je zweet produceren. En dat zweet heeft weer een verkoelend effect op je lichaam.
0: Voordat je meteen echt hele hete eetschotels bestelt, zou je ook gewoon zelf even rustig kunnen proberen om een beetje cayennepeper of chilivlokken in je salade of in je eten te doen. Want dan wordt het wel een dingetje. Dan heb je het al warm en dan eet je eigenlijk te heet eten. En dat is ook niet de bedoeling. Maar dus wel een goede tip van Leroy. Wat ook echt wel een goede tip is, dat zit hem volgens mij gewoon vooral in fruit.
1: De makkelijkste aanpassing is eigenlijk meer groente en fruit eten. Want die bevatten veel water. En we eten in Nederland te weinig groente en fruit. En denk dan vooral aan groente die, of fruit die ook in de koelkast kunt leggen. Dus bijvoorbeeld komkommer of watermeloen. Dat is koud nog lekkerder eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een hele simpele aanpassing.
0: Fruit. Dus. En de echte tip die krijg je van mij. Wat dacht je van? Een rondje bij de ijswinkel.

persoonlijke groei en je geliefde leven achter je laten. Dat ontarmt Joe met The End of the Beginning. Het klinkt een klein beetje in mijn oren als, als nieuwe ouders worden. Ja, ik ben drie maanden geleden moeder geworden. En dan klinkt dat wel een klein beetje als muziek in mijn oren. Een beetje een rouwproces. Je neemt afscheid van bepaalde dingen, maar er komt ook zoveel moois voor terug. Nieuwe kansen, nieuwe dingen. Maar een heel nieuw leven heb je op het moment dat je net ouder bent geworden.

0: Monica en Badlands.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
4: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
3: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland.

0: In de vernieuwde app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ado.
1: Deze deal geldt voor het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Wat brengt jou deze zondag? Nou, zus die app die blijft lekker thuis met haar twee nieuwe puppy's van 3 maanden oud. Lekkere koel thuis in de woonkamer en veel knuffelen. Nou, helemaal gelijk heb je. In het noorden kan het nog een beetje bewolkt zijn, maar op veel plekken schijnt de zon al. Als je het wat koeler wil, dan moet je naar het noorden gaan. Daar wordt het zo'n 23 tot 29 graden. En in het midden en het zuiden kan het zelfs 32 graden worden.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu,
5: Lisanne Bronckhorst. Met

0: Sons, een owl, weet je, bij Veronica. Ik krijg allemaal heel veel leuke appjes binnen. En ik krijg een bijzonder appje van wel een heel klein meisje. En ik ga haar even bellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Mille, hoe oud ben jij?
2: Al 4.
0: Ben jij al 4? Dan ben je misschien wel mijn jongste luisteraar bij Veronica. Dat zou zomaar kunnen, hè? Wat ben je aan het doen, Mille?
2: Aan het tekenen.
0: Ben je lekker aan het tekenen? En ben je voor iemand aan het tekenen of gewoon lekker voor jezelf?
2: Voor mama.
0: Voor mama. Ik had ook begrepen van mama dat papa ook wel heel erg leuk is.
2: Ja, dat ga ik ook doen.
0: Dat ga je ook doen.
2: Aan de andere kant iets voor mama gemaakt. En aan de achterkant en aan de voorkant iets voor papa gemaakt.
0: Oh, wat leuk, Mille. Dit is wel een hele lekkere zondag, hè? Gewoon lekker tekenen, lekker vroeg, lekker muziek luisteren. Ik had begrepen ook dat jij lekker aan het dansen bent aan de keukentafel.
2: Ja.
0: Hé, hey, Mille, ik ga een lekker plaatje voor jou draaien. Beloof je me dat je dan lekker gaat dansen met papa door de kamer?
2: Mm-hmm.
0: Ja, ga je dat doen voor mij?
2: Ja.
0: Oh, ik vind het nu al helemaal leuk. Mille, heel veel plezier vandaag op jouw lekkere zondag. En geniet met papa, mama en met je zusje, schat.
2: Doei.
0: Voor alle papa's, papa Ute en Stromae.

Nathalie binnen. De moeder van Melody net hoorde. Plaatje voor haar vader gedraaid. En ze staat nu dansend met papa. Ja, rondjes te draaien. Met een prachtige lange krullen. In een mooi verlichte, zonnige woonkamer. Ja, dat zijn wel de zondagochtend door, waar we het voor doen met z'n allen. Lekker opstarten doe je hier bij Veronica van 7 tot 10. Jouw nieuwe weekend ochtendshow met Lisanne Bronckhorst. Een hele goede morgen. Zo direct

0: klok staat bijna op 8 voor 9. Wilco zegt, Lisanne, wat leuk met je opstaan. Super veel energie. Ik vind het helemaal leuk om programma aan te luisteren. Dankjewel, Wilco. Dat vind ik leuk. Anjo is er ook bij. Hoi, Lisanne. Nog gefeliciteerd met de geboorte van je kindje. Dankjewel. Ze zegt, ik luister altijd naar je in de hele vroege ochtend. Wij staan op de markt, dus we zijn ook weer vroeg op. Zondagochtend is een van de leukste ochtenden. En ik kreeg ook nog een heel lief appje van Jelle. Ik denk dat zijn vrouw namelijk best wel blij is om dit te horen. In ieder geval, ik zou dat erg zijn als Janiek mij dit zou appen. Een berichtje van Jelle Luit.
1: Hey, goedemorgen. Ik wil even een shout-out doen naar mijn vrouw, die ook om 4:15 is opgestaan en haar het hele huis heeft schoongemaakt. En dat op de zondag. Dus bij deze, top bezig zat.
0: Lekker bezig, Jelle. En bedankt voor het complimentje. En goed bezig, de vrouw van Jelle. Het huis is weer lekker schoon. Dit Tramps, zoals beloofd. We gaan lekker een dansje wagen op de zondag.

0: kansen voor de crosstickets, weekendtickets. Lichtenvoorde staat volgende week helemaal in het teken van motocross, kermis, Nozem en geweldige artiesten. Houd hem dus hier, dan kan jij nog kans maken op tickets. En zo is het ook weer tijd voor het Kill Your Darlings momentje. Twee Veronica parels te nemen tegen elkaar op. Eentje blijft staan en de andere wordt gekild. En welke wordt gekild, dat bepaal jij. Even na negenen en ook deze komt eraan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.

0: Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wassenaar zijn vanmorgen twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie ontdekte ze bij een huis. Eén is er slecht aan toe. Er is iemand aangehouden, maar of het om de schutter gaat is niet duidelijk. De politie hoopt op informatie van getuigen om uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het weer onrustig geweest. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld begon toen een oudere asielzoeker die langsliep uit het niets werd geschopt. Sinds gisteren zijn er geen hulpverleners meer van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, want zij voelen zich niet meer veilig. Er is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op een oud-politicus in Groot-Brittannië. Ze werd van de week doodgevonden in haar huis. Een man die eerder vastzat bleek niks met haar dood te maken te hebben en is vrijgelaten. De vermoorde politicus is Anne Widdecombe. Ze was lid van de partij van Nigel Farage. En het WK voetbal gaat verder zonder publiekslieveling Erling Haaland. In de kwartfinale verloor zijn land Noorwegen na verlenging met 2-1 van Engeland. Dus liggen de Nooren eruit. Haaland maakte dit WK 7 doelpunten, maar is niet alleen een held op het veld. Ook op social media is hij een grote hit. Het Veronica Weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten.
11: Dan nog het Radio van de Koninga verkeer. Er is één vertraging maar gemeld, maar je zou er maar net in staan. Die vind je op de A27 richting Gorinchem, dus Rijnsweert en Lunetten. Komt door een ongeval, 8 minuten sta je er vast.
12: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia, movement that inspires.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
14: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
17: Waar ben jij?
18: Ik zit nog in de trein.
19: Het volgende station is...
17: station Antwerpen.
18: Ik denk dat het wat later wordt.
19: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
18: Nee.
19: Ja?
18: Ja, oké, sorry.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
22: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: PostNL.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

ochtend hier bij Veronica. Kill your darlings. En Jordan en Pat Benatar met Invisible en daarvoor nog Losing My Religion van R.E.M. Ja, ik wil de zondagochtend een klein beetje extra chilipeper geven. Gewoon even wat extra, zodat je die warmte een beetje goed aan kan. Want het wordt natuurlijk warm. 23 tot aan 32 graden. Dus ja, gewoon even wat extra, zodat je die lunch bij je schoonmoeder goed aan kan. Eventueel het werkdag of gewoon uit die hitte. Vandaag gaan we lekker rocken met Kill Your Darlings. Zoals altijd, twee platen nemen tegen elkaar op. En eentje daarvan wordt gekild. En dit zijn echte Veronica parels. Zeg maar groter dan groot. Je kent ze hoe dan ook. Bij de eerste klanken denk je, oh ja, dat is die. En vandaag dus door zondag. Nou, iets minder rustig, iets meer rocken. Ik ben heel benieuwd welke jij van deze twee platen wil killen. Wordt dat?

en er wordt geklopt, maar doe je open? Dat is de vraag, het Kill Your Darlings momentje. Twee plaatjes en eentje mag er blijven. Welke wil je killen? Black van Pearl Jam of Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses? App het maar door.

My Bruno Mars. En het wordt weer zo'n nagelbijter voor het Kill Your Darlings momentje. Black van Pearl Jam en Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses. Neem het toch op. Ik ben heel veel stemmen aan het tellen. Ik moet er nog wel een paar. Maar ja, de strijd is nog onbepaald. Het kan alle kanten nog op. Dus stem. App jouw keuze door. Welke plaat kill je? En het mag ook via een audio-appje. Mocht je nou aan het draaien zijn. Hartstikke leuk om je stem te horen. Maar laat vooral van je horen. Want jouw keuze telt. Jouw moment op de radio. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En zo hoor je het. Welke plaat wordt gekild?

0: Another Brick in the Wall en Pink Floyd.
1: Kill. Kill your darlings.
0: En een moment is aangebroken. Goedemorgen, zondagochtend. Jouw zondagochtend bij Veronica, want jij mag het zeggen. Twee echte Veronica parels die je zeker wat vaker hoort, maar waarbij je mag zeggen, oké, vandaag killen we deze. Deze moet ik even niet. Deze kan ik even niet luchten. En we zitten een beetje in een rock anthem vandaag. Ik dacht, nou ja, we mogen wel wat extra pit gebruiken voor de vroege zondagochtend. Dus ik zet Black van Pearl Jam tegenover Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses. Claire die zegt, natuurlijk kill ik Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses. Black van Pearl Jam is mijn grote favoriet. Ja, dan is het inderdaad niet zo moeilijk kiezen als er een favorietje tussen zit. Pauline die zegt, ik kill Black. Toch liever Guns N' Roses op mijn zondagochtend met een boekje en een kopje thee in de zon. Vergeet niet te smeren, hè, Paulien. En kill Axl Rose, dat zegt Johan. Nou, welke gaat het worden? Na mijn vorige oproep heb ik gelukkig nog wat meer appjes binnengekregen. Dus het verschil is nu iets groter. 41% tegenover 59%. Maar welke plaat heeft de meeste stemmen gekregen om te killen?
1: Kill. Kill your darlings.
0: Dat was Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. Red het op dit moment even niet. Alle ruimte wordt gemaakt voor Pearl Jam en Black.

0: Soul Hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Als ik zo naar deze reclame luister van QuickFit, ik weet nog dat ik een discussie had met mijn vriend, met Yannick, want ik had hiervoor een andere auto en dan deed de airco het niet. En toen dacht ik, ah, dat maakt toch niet uit, weet je, al doe je de raampjes open, niet zo zeuren. Maar even serieus, met de hitte die we afgelopen tijd hebben gehad, het is toch niet overleven zonder auto. Ik zie nog best wel wat auto's met raampjes open, maar zeker met een kind, ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. Een van die weinige momenten in mijn leven dat Yannick gelijk had en ik niet. Maar die zijn er dus ook. Sorry schat, ik heb gewoon vaak gelijk. En voor het weer vandaag op veel plekken schijnt de zon. Al is het wat koeler, dan moet je echt naar het noorden. Dan wordt het 23 tot 29 graden. En in het midden en in het zuiden wordt het extra warm. Dan kan het zelfs 32 graden worden.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Lisanne Bronckhorst.

0: ook op Zwarte Cross, hè?
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: 16 en 19 juli zetten ze lichten voor de in lichte laaien. Motocross, stunts, kermis en geweldige artiesten zoals dus Kensington die je net hoorde. Ook Douwe Bob, Crazy with the Temptation en heel veel anderen die gaan lekker optreden. En wij geven tickets weg. We hebben er al heel veel weggegeven, maar we gaan er ook nog heel veel meer weggeven. Dus hou hem hier aan de radio gekluisterd. Hoor jij je ticketalarm, dan win jij gewoon weekendtickets plus camping hier voor Zwarte Cross. En ik geef je zo een inkijkje in mijn leven. Ik denk dat jij je misschien ook wel hierin herkent. Het is een shitty situation. Dat kan

0: Love of the Common People hier bij Veronica en Paul Jong. En ik krijg een appje van mijn vriend binnen. Ja.
1: Yannick appt.
0: Kut dit. Toiletpapier op. En daar komt hij dan achter na nummer 2 te hebben gedaan. En ik denk, curry. Dat is mijn schuld. Ik ging vanochtend naar het toilet en ik zag 2 velletjes aan het kartonnetje hangen. Toen dacht ik, ja, ik moet plassen. Kom wel goed. Ik ga gewoon zitten. Maar toen heb ik dus niet nieuw toiletpapier gehaald. Nou, de vraag, is dit mijn schuld? Had ik het meteen moeten halen? Of zeg je, nee, je gaat toch... Voordat je gaat zitten, ga je toch kijken of het überhaupt papier is? En ligt toch de schuld zelf bij Yannick? Ja, dit is vast herkenbaar. Zeker als je samenwoont, dan wil dat nog wel eens lastig zijn en wie wat doet. Maar sorry, schat. Ja, dan deze maar voor jou. Lekker zitten.

0: You're coming along.
1: Gerry zegt terecht, het mooiste intro van de hele wereld. Zippertramp en school. En ja, ik heb het toiletrol niet vervangen vanochtend. En ik kreeg een, nou niet een boos appje, maar wel een concluderend appje. Van, nou, nu zit ik in de shit letterlijk. Zoals ik eerst zeg, ik zeg de schuld van degene die twee velletjes heeft laten hangen. Sorry, mijn lieve echtgenoot laat ook altijd één of twee velletjes hangen. Dan lijkt het of er nog wat is. Maar meestal is dat natuurlijk niet genoeg. Oplossing, vanaf de wc kunnen we bij de badkamer, bij het badkamerkastje. En daar staat een noodrol. Ja, in dit geval was het het enkele toilet. Het is geen badkamer. Dus ik denk dat hij naar de keuken heeft moeten wandelen met geknepen billetjes. Peter zegt, hebben jullie geen water en zeep dan? Ja, hetzelfde verhaal. Beetje lastig als je geen kraan hebt in de buurt. En inspirerende woorden van Nicole. Zij zegt, denk niet bij het laatste vel. Wie na mij komt, die redt het wel. Deze uitspraak is hier niet voor niets. Je hebt helemaal gelijk. Sorry, Yannick. Sorry, ik had de toiletrol moeten vervangen.

Lily Allen en Not Fair. En ik kreeg nog een leuk appje binnen van Norbert. Hij zegt, geweldig om je weer te horen. Veel plezier en succes. Ja, elke zaterdag en zondagochtend van 7 tot 10 ben ik er voor jou. En met jou, gezellig als je er ook bij bent. Dus volgend weekend weer. Eerst, zo direct, het vertrouwde geluid van Maurice Verschuren. En het beste van de 80's, zoals je van ons gewend bent. Een heel fijn weekend. Geniet ervan. Lekker smeren. Genoeg drinken. En hou hem hier bij Veronica. De hele week nog tickets voor Zwarte Cross. Weekendtickets en camping erbij. Wat wil je nog meer? Misschien deze nog. Hoor je nu en Touchy. Een heel fijn weekend.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro.

0: deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hakje dag!
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanmorgen vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis twee gewonden, van wie één er slecht aan toe was. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is niet bekend. Net zo min als de aanleiding voor het schieten. Wie een brief op de bus doet, moet er nu niet meer van uitgaan dat hij de volgende dag al aankomt. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer binnen één dag, maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou nodig zijn om de postbezorging betrouwbaar te houden. Een straatfeest in Canada in de stad Toronto is geëindigd in een bloedbad. Er was een grote schietpartij waarbij meerdere mensen op elkaar schoten. Er vielen zeker 2 doden en meerdere gewonden. Hoewel er nog niemand is opgepakt voor het geweld in Toronto, zou er geen gevaar meer zijn voor de omgeving. En op het WK voetbal zijn alle favorieten door naar de halve finale. Argentinië kroop weer door het oog van de naald en won pas na verlenging met 3-1 van Zwitserland. In de halve finale spelen de Argentijnen tegen Engeland, dat na verlenging Noorwegen versloeg met 2-1. Frankrijk-Spanje is de andere halve finale. Het Veronica Weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zomers met veel zon en warm.
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Sega Fredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: beetje brak nog. En het is ook echt, ik weet niet wat het is, maar altijd in juli dan is het verkeer op de weg, dat is levensgevaarlijk, joh. En waarom is dat dan? Ja, het zijn een beetje de zondagsrijders, heb ik het idee. Mensen die eigenlijk normaal de weg niet opgaan, die dan toch denken van, nou, we gaan maar eens de weg op en laten we dan of links met 60 kilometer gaan rijden, of rechts iemand van de weg duwen met 220. Die dingetjes, pas een beetje op. Het is een beetje code oranje, denk ik, op de weg. Maar ook qua zon wel flink. Je moet je insmeren, las ik al vanochtend, wat anders verbrand je en zo. Dus wij zorgen in ieder geval voor de allerbeste muziek. En ik heb ook echt wat zomerse tracks uitgezocht. En ik heb ook iets moois van vinyl bij me. Een hele toffe plaat. En ik twijfel of je hem kent. Ik ga hem zo draaien van vinyl. Het is echt een plaat die je moet horen. Ik ga het zo voor je opzetten. INXS komt er ook aan. En Diana Ross nu. Dit is I'm Coming Out.
1: Maurice Verschuren.
2: Ik eet smergens meestal drie Mexicano's. Met joppie saus en appelmoes. Daar ga je er goed in.

0: let you know.
1: Ja, wat dan?
0: You wanna make
1: it. In excess, need you tonight.
2: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
3: Verschurend vergeten classic.
1: Ik zit een beetje met het zweet op mijn voorhoofd. En dat heeft niet te maken met de temperatuur. Want in dit soort geërcode studio's waar ik zit is het gewoon vrieskoud. Maar met de uitspraak van Agnieszka Veszkook. Je wil het goed doen en dan ga je op YouTube kijken. En dan kom je van alles tegen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld...
4: Ik ga hem heet. Annefried Lyngstad Roos. Ook Agnieszka Veszkook.
1: Veszkook, zo zeggen ze dat dan in Zweden. Maar je hebt ook die man op YouTube, die Fransman. Die zegt, we are going to look. Het houten pronouns, de name of Agnieszka Veszkook. En dan denk je van, dan moet je het van hem aannemen. Hè? Maar goed, waar ik het eens over wilde hebben met je is... het feit dat ik een plaat heb uit 1983. ABBA stond een beetje op een laag pitje. Miljoenen fans hielden hun hart vast. Maar gelukkig kwam Agnieszka Veszkook in haar eentje met deze banger. Nummer 2 zelfs in ons land. In mei 1983. Dus zet de airco maar wat lager als je ook in zo'n geairco'de ruimte als ik zit. En als het thuis heet is, dan wordt het nu nog warmer met de heaters on.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voeden.
5: Aldi.
8: Veronica Weerbericht.
9: Ook vandaag weer 28 tot 31 graden. In de kust en de Wadden is het wat minder warm door een windje van zee. Morgen hebben wij opnieuw een zonovergoten warme dag. In het binnenland opnieuw tropisch heet. In Zuidoost-Nederland kan het plaatselijk zelfs 33 graden worden. Maar dinsdag wordt het dan weer wat minder zonnig door hoge bewolking. En het is dan wel broeierig warm. Vanaf woensdag klaart het dan weer op.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
10: Maurice Verschuren.
11: Met de beste muziek aller tijden.
12: Dit is Veronica.
13: You know the 80s miss you, right?
14: Let me guess. No one even talks face to face anymore.
13: Here? We're out until the streetlights come on. You should stay.

0: Duran Duran en Wild Boys. Ze waren onlangs nog in Tilburg Spoorpark, 22 juni. En ook hier Roger Taylor was even te gast bij Gerard Ekdom in Ekdom in de Morgen. Je hoorde ook nog The First Time van Robin Beck destijds uit de Coca-Cola-reclame.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The Vinyl Countdown.
0: Want het is het weekend met de beste 80's en dat betekent ook nu wat van vinyl uit de jaren 80. Nou hebben we vanavond 2 uur lang de platenzaak met Wouter van der Goes tussen 6 en 8. Draait hij alleen maar het beste vinyl voor je. En straks zullen we even contact hebben met Wouter om te checken wat hij gaat draaien. Nou, ik heb iets meegenomen. Hey, dit is zo ontzettend leuk. Het is een plaatje dat ik heb geleend van Rob Stenders. Hij draaide het vroeger al. Het is nooit echt een top 40 hit geweest in de jaren 80, maar een fantastische plaat. Wat ik ga draaien is Leave It to Luck van Topper Hedden. De drummer van The Clash had op een gegeven moment een beetje een drugsprobleem, werd de band even uitgezet, maakte, ja, misschien is het wel een soort therapie, een plaat die best wel funky was, met soulzanger Jimmy Helms. En dit is zo'n onwijs gave plaat. Niet iedereen kent het. Ik ga hem opzetten, maar het is fantastisch, jongens. Echt. Uit de privécollectie van Stenders. Met liefde en plezier. Van de plaat richting jouw radio. Topper Hedden uit 85. Alright, leave it to luck. Bij Veronica.

0: Lekker al die 80's bangers. Hoppa.
1: Iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 6 draaien Maurice en Dennis de beste 80's.
2: 80's.
1: Op Radio Veronica.

Stevie Wonder, Master Blaster. Bij Radio Veronica, level 42 ook nog, Running in the Family. En van vinyl, Topperhead and Leaving to Luck uit 1985. Nou, vanavond veel meer moois van de platenspeler. Met Wouter tussen 6 en 8. Hey, en deze week maak je de hele week kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross. Hè. Gisteren al een paar weggegeven. Douwe Bob, Cressip, Direct, The Opposite, ze zijn er allemaal bij. Hoor jij het Radio Veronica ticketalarm afgaan, dan app je naar de studio. Wie weet bellen we je terug en heb je die tickets te pakken.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer.
11: Here we go.
10: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: The ocean chose you.
10: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
14: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een van de bosbranden in Zuid-Spanje is bijna helemaal onder controle. En dat is goed nieuws voor honderden mensen die daar in de buurt wonen. Ze waren geëvacueerd en kunnen nu terug naar huis. De Spaanse natuurbranden hebben zeker 12 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn dat vooral Belgen en Britten. Er hebben al 2 nachten geen asielzoekers uit Ter Apel meer geslapen in de nachtopvang in Nieuwe Pekela. Donderdagavond werden daar vanuit het aanmeldcentrum nog bijna 60 mensen heen gebracht. Of een en ander te maken heeft met het vertrekken van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk uit Ter Apel is niet duidelijk. In Zwitserland is een Duitser opgepakt die in de Gotthardtunnel levensgevaarlijke toeren had uitgehaald. In de tweebaanstunnel haalde hij ruim 20 auto's in, waarbij hij ruim 170 km per uur reed, waar je 80 mag. De Duitser had drugs op. Hij riskeert een celstraf, een hoge boete en een rijverbod. En een vreemd moment op de Dam in Amsterdam. Daar is vanochtend spontaan een boom omgevallen. Er waren toen bijna geen mensen op straat, dus niemand raakte gewond. Wel is een stuk van de dam geblokkeerd. Waardoor de boom is geknakt, is volgens AT5 nog een raadsel. Het Veronica Weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht is de graad of 16. Morgen weer zonnig en warm zomerweer.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000.
11: Wat verdikken we.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
19: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Makkelijk retour. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Dit is Radio Vier.

0: Jackson. En Real Men, daarvoor Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Zo is dat en jij bent welkom. En ik heb zometeen Guns N' Roses voor je klaarstaan. Ze waren natuurlijk in juni in ons land. Veel mensen waren erbij. Er zijn er ook een paar die helaas niet konden gaan. Zo kreeg ik een tijdje terug een appje van Jolanda en dochter Jolanda. Dus moeder en dochter. Jolanda die appte mij. Ik wilde eigenlijk naar Guns N' Roses. Dat leek mij een fijn moeder-dochter cadeau, maar de kaarten waren helaas zo belachelijk duur dat het niet doorging. Maar ze was er al vroeger wel eens een keer geweest, dus ja, dan is het toch een kleine troost. Maar het blijft lastig natuurlijk. Overigens, afgelopen week was Guns N' Roses in Parijs, in de Accor Arena. En daar heeft iedereen nog een mooie stunt kunnen zien van Slash, want die viel eigenlijk. Hij verloor tijdens een nummer zijn evenwicht. Ging onderuit. Maar ja, Slash, die kan dat, hè. Die kan dat op een hele mooie manier. Die raapte gewoon zijn gitaar op, zijn hoed weer, speelde verder alsof er niks gebeurd was. Het leek eigenlijk op een soort, ja, een koprol of iets dergelijks, maar... Als je ziet hoe Axl Rose ook nog over het podium stuitert, is dat op zich niet gek. Dat past helemaal bij de band. Sweet Child of Mine komt eraan voor je.
1: Maurice Verschuren.
2: Het is weekend, hallo.

0: Trent Darby, Dance Little Sister Sainanda Maitreya. Zo heet hij al jaren. En in de jaren 80 was er een moment dat hij zo populair was dat hij eigenlijk een beetje Prince naar de kroon steeg. Zeg ik dat goed? Martin Ware, de producer van The Human League, die zei daar het volgende over in een documentaire.
1: And in fact, at the time, he saw himself as direct competition to Prince. And so there was this kind of competitiveness. We got this message one day from Prince's management company saying, Prince really likes your stuff. Could you send all your demos over to him, please? And we went, no, why would we do that? I mean, I love Prince, but, you know, I think he was trying to get a march on his competitor.
0: Hij zag hem aankomen. He was trying to get a march on his competitor, yeah. Daarvoor ook nog Sade, and never as good as the first time. Je hoort het, we kiezen ze uit hier met liefde en plezier voor je. Zometeen Rod Stewart onderweg en ook Bob Marley en de Wailers.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Veronica Weerbericht.
0: Ook vandaag 28 tot 31 graden. Aan de kust en de Wadden is het wat koeler. Morgen opnieuw een zonovergrote warme dag. Het is dan opnieuw tropisch heet. Vooral in Zuidoost-Nederland, daar kan het zelfs 33 graden worden. Dinsdag dan is het even wat minder zonnig. Met flinke hoge bewolking en broeierig warm.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Maurice Verschuren. Met de

0: Summer of 69, Bryan Adams. En waar het ook zomers is, is waarschijnlijk in Weert. Bij Bospop is Niek van der Brugge. Yo, Niek!
1: Yo, Maries. Goedemorgen, jongen.
0: Jij was gisteren ook al voor ons op het terrein daar. We hebben natuurlijk een heleboel vriendengroepen en Radio Veronica vrienden daarheen gestuurd. Het Radio Veronica Village, ben jij daar ook nog steeds op dit moment?
1: Daar sta ik echt middenin. En we hebben zelfs de zaterdagavond overleefd. Yvonne, heb jij de zaterdagavond overleefd?
2: Nauwelijks. Nee, het was fantastisch. Het was echt heel goed. Ja. Goede muziek, goede sfeer. Ja, het was echt fantastisch.
1: Je bent al jaren vaste luisteraar van Veronica.
2: Ja, klopt.
1: Zit het festival wel een beetje dat Veronica-gevoel onderstreept?
2: Ja, zeker weten. Ja. Sowieso qua muziek. Wat jullie normaal dagelijks draaien, vind je hier ook terug op festival. En zeker net de ZZ Top, Kaiser Chiefs, Counting Crows. Dat is ook wat je gewoon dagelijks wel hoort op Veronica. En dat is zeker wel mijn type muziek.
1: En dan heb je nog een eigen tent en dan wordt er nog ontbijt geregeld hiervan.
2: Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, je hoeft niks te doen, joh. Alleen maar lekker genieten van je festival en lekker feesten en zingen. En fantastisch.
1: Die laatste dag, die gaat ontzettend leuk worden. Lenny Kravitz.
2: Ja, goud. Toch? Ja, dat kan niet anders dan dat dat gewoon goed is.
1: Maar het zijn namen die je normaal gesproken niet echt op een festival tegenkomt. Nee. En staat hij gewoon hier in Weert.
2: Ja, dat is echt wel bijzonder. Je hebt natuurlijk wel gewoon AFAS of weet ik veel wat. Maar nooit op een festival inderdaad. Misschien Pinkpop, omdat dat wat groter is. Maar dit is een relatief klein festival.
1: Dit heeft nog iets intiems, hè?
2: Ja, dit is echt wel heel leuk. Ja. Dit is echt heel leuk.
1: Nou, gaan we ontzettend van genieten vandaag.
2: Ja, gaan we zeker doen.
1: Niks vergeten uit de tent?
2: Nee. En alles wat vergeten wordt, kan gemist worden.
1: Daarom, zo is het.
2: Okay. Hey, hartstikke bedankt.
1: Geniet
2: voor de
1: ervan.
2: Kaarten.
1: Ja, graag gedaan.
2: En bedankt voor het goede weekend.
1: Dat doen we met alle liefde.
0: Ja, leuk.
2: Dankjewel, Veronica.
1: Welkom bij de club.
2: Ja.
1: Yo. Ja, Maries, je hoort het. Het is dat we geen op TripAdvisor geen sterren kunnen uitdelen. Maar dit wordt goed ontvangen, hoor.
0: Ja, superleuk, man. Heerlijk. Mag jij ook al aan het bier of is het voor jou gewoon keihard werk? Nee, dat houden we gescheiden, dit allemaal.
1: Ik moet nog rijden.
0: Oh, je moet nog rijden, ja.
1: Dus ik pak er zo een.
0: Je pakt er zo een.
1: Nee. Ik zit lekker rustig aan de koffie en ik moet mijn hond gaan uitlaten zometeen de tijd over.
0: Maar heel goed.
1: Wat een leuke sfeer en echt een aanrader als je een festivalliefhebber bent om een keer naar Bospop te komen. Want dat is the next big thing, jongens.
0: Live vanaf het Veronica Village, daar Niek van der Brugge en de Radio Veronica Vrienden.

uitgezocht vanwege het weer en zo. Hè. Morricante en ook nog The Cars Drive. Hey, deze week maak je hier bij Radio Veronica kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross. 16 tot en met 19 juli komend weekend. Met onder andere Douwe Bob en Cresip en Direct en The Opposites. Wat je moet doen is heel simpel. Luister naar Radio Veronica. Hoor jij je ticketalarm? Dan app je meteen Zwarte Cross naar de studio. Word je teruggebeld, dan ben je erbij. En in diezelfde app kan je gebruiken voor het volgende. Fout van oud. Over een klein half uurtje heb ik ruimte voor een lekkere foutenplaat uit de jaren 80. Heb jij er zo eentje? Denk aan Boys, Boys, Boys. Van Sabrina. Of dingen van Rick Ashley. Of nou ja, goed, er zijn vast veel fouten te bedenken. Gooi maar door via de app. En dan kan ik het zo voor je draaien. Ook onderweg Ice House met Crazy. Hey,

0: Geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
1: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: The stories are true.
17: The story has just begun.
18: Disney's Vaiana, kom tot leven.
19: See her light up the night in the sea. She calls me.
20: Are you ready to be the hero?
18: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
21: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben!
21: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
23: onlineveilingmeester.nl.
24: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: Onlineveilingmeester.nl. Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
28: I want chicken.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws. Het is 12 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de provinciale weg in Zeeland, waar vorige maand een schoolklas werd aangereden door een auto, gaat de maximumsnelheid toch omlaag. Dat meldt de regionale omroep. In plaats van 80 mag je er voorlopig nog maar 50, tot het onderzoek naar de verkeersveiligheid klaar is. Bij het ongeluk vielen 4 doden. In Amsterdam-Nieuw-West is een schietpartij geweest voor de deur van een café, meldt stadszender AT5. Toen de politie aankwam, vond hij geen slachtoffer of verdachte, maar wel lagen er 5 kogelhulzen op straat. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er niemand gewond is geraakt en is er een oproep uitgegaan voor getuigen of camerabeelden. Er wordt vaak geklaagd over dat transformatorhuisjes zo lelijk zijn. En daar proberen netbeheerders en gemeenten wat aan te doen. De huisjes worden steeds vaker mooier gemaakt met kunst of planten, meldt de NOS. Er is veel vraag naar stroom. Daarom worden er de komende jaren nog tienduizenden transformatorhuisjes bijgebouwd. En in het bosbrandgebied in Zuid-Spanje kunnen honderden mensen weer terug naar huis. Een van de natuurbranden daar is bijna helemaal onder controle. Honderden andere geëvacueerden wachten nog op groen licht. Bij de Spaanse bosbranden kwamen 12 mensen om het leven. Daar zit zeker één Belg bij. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer.
0: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke

0: special deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos... No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: Can You Feel It van de Jacksons bij Radio Veronica. En een tijdje geleden hebben wij een aantal mensen blij gemaakt met een meet and greet met Jackie en Marlon en tickets voor het concert hier bij Radio Veronica. En dan krijg je nog een appje van Renate met een foto met Marlon erop. En grote dank. Ja, leuk. Het is altijd leuk dat we onze Veronica-vrienden blij kunnen maken met toffe tickets en dat soort dingen. Dat doen we de komende week ook al. Ik zei het je al, we hebben nog tickets voor de Zwarte Cross. 16 tot en met 19 juli. Met onder andere Douwe Bob, Cressip, Direct en The Opposites. Als jij het ticketalarm hoort afgaan, dan app je Zwarte Cross naar de studio. Overigens kan je die app ook gebruiken om een lekkere foute classic door te geven. Zometeen is het weer tijd voor Fout van Oud. En dan zoeken we dus een plaat uit de jaren 80 die eigenlijk niet meer kan. Een tikkie fout is. En dat is dan ethisch stijl. Dus het moet wel een plaat zijn uit de jaren 80. Dus Jeroen die kwam met Max. Don't have sex with your ex. Ja, Jeroen, dat is jaren 90. Dus iets ouder. Wat onder andere wel binnenkwam is Tom Jones. Kiss, leuk. Milli Vanilli wordt aangevraagd. Nou ja, dat soort platen. Heb je er eentje? Geef het vooral maar door.
1: Maurice Verschuren.
2: Nee, ik hou niet van kusmaat. Geef mij maar het pure. Dan blaas ik al.

0: lekkerste muziek uit de 80's hoor je in het weekend van Radio Veronica.
1: You two characters are going to Top Gun.
2: Radio Veronica.
0: 80's only.
3: Nog zo'n lekkere uit de 80's, Maurice.

0: Deze komen er binnen. Poison, every rose has its thorn.
1: Nostalgische gevoelens, Maurice.
0: Ja.
1: De gouden jaren 80 zijn niet te toppen. Heerlijk gewoon.
0: Dankjewel, Johan, voor je appje. Ja, het is een hele fijne plaat ook. Daarvoor Phil Collins en You Can't Hurry Love. Fallout. Maar we gaan heel even een klein zijpad nemen. Want het is tijd voor een hele foute plaat uit de jaren 80. Die zijn er ook gemaakt. En die krijgen, vind ik, toch een beetje te weinig aandacht. Ja, dat zijn een beetje die tracks waarvan iedereen denkt van ja, ze bestaan niet. Daarvoor hebben wij Fout van Oud. Ik heb Angelo aan de telefoon. Angelo, zit jij trouwens een beetje in de foute platen?
2: Ik heb in het verleden op mijn werk heb ik dus een playlist gemaakt met foute hits. Daar kon ik een uurtje lang aan mijn collega's alle foute hits laten horen, inderdaad.
0: Ja, en die waren dan heel blij met jou natuurlijk.
2: Ja, die waren heel blij met mij.
0: Welke had jij bedacht?
2: Ik had bedacht David Hasselhoff, I've been looking for freedom.
0: Ja. Ik denk niet dat ze echt fouter bestaan dan deze. Als we het nou hebben over de oerfout van oud, dan is dit hem toch wel, hè?
2: Dat zou hem zomaar kunnen zijn.
0: Veel te lang niet gehoord, we gaan er lekker van genieten. Dankjewel voor je appje en blijf luisteren naar Veronica. Tot later!
2: Succes, hè.
0: Hoi. Bye, bye.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Veronica Weerbericht.
14: Vandaag net als gisteren een warme dag aan het noordelijk kustgebied. En op de Wadden is het door wind van zee een stukje minder warm. Morgen hebben wij opnieuw een zonovergrote dag. Met in het binnenland opnieuw tropische temperaturen. Zelfs in Zuidoost-Nederland plaatselijk 33 graden. Dinsdag dan is het iets minder zonnig dan de dagen ervoor. Met wat meer bewolking. Het is wel broeierig warm. En vanaf woensdag klaart het weer op.
0: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu...
0: Maurice Verschuren.

Dan Hartman, Relight My Fire, baby. En ook nog Cameo, Word Up, dat is een fijne plaat. Er is trouwens ook een jaren 90 versie van Word Up. Ik ga hem er toch even bij pakken. Want er zijn altijd mensen die dan appen van... Hey, ja, maar je moet die eens een keer draaien. Ja, dat kan ik dan in het ethisch weekend niet doen, maar dat is deze. Dat is

zieker af, hè, maar dat is toch wel goed gedaan door die gasten van Gun. Je hoort ook nog Doe Maar en Bel Helene. Hier hoor je ze, de allerbeste hits uit de jaren 80. Bij mij en bij Dennis Hoebee ieder weekend tussen 10 en 6. De beste 80's. Ik weet niet wat met jouw haarkleur is, als je nog haar hebt, maar we gooien er even wat kleur doorheen. Met Cyndi Lauper, dit is True Colors.

0: Dust is Magic.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner.
2: Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
3: Verscheurend vergeten classic.
0: We gaan terug naar 1987 voor Ten Jericho. Mark Shaw en zijn mannen, typische 80's sound, een beetje in de Simple Minds sfeer en zo. In Engeland stonden ze in de top 20. In Nederland was het niet echt een grote top 40 hit, maar wel legendarisch. Zeker na jaren. Luister nog een keer naar The Motive. Ten Jericho bij Radio Veronica.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Ik

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Geeft ruimte.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja.
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Aan Totaalglas.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Naar 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote vechtpartij in een park in Den Bosch zijn 2 gewonden gevallen toen er werd gestoken. Niet veel later werd in de buurt een minderjarige verdachte aangehouden. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd, wil de politie mensen spreken die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond gevochten en daarbij is iemand aangehouden, zegt de politie nu. Het was de eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, die niet meer helpen in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. Op het terrein waren opstootjes en toen het knokken werd, greep de politie in. De grote bosbrand in Zuid-Spanje, waarbij zeker 12 doden vielen, is na dagen blussen onder controle. Het is weer veilig genoeg voor 1000 mensen die waren geëvacueerd. In groepjes mogen ze terug naar huis. Onder de slachtoffers van de brand zouden veel Nederlanders zijn, in elk geval Britten en Belgen. En in Apeldoorn is volgens de Gelderlander een straat onder water gelopen na een breuk in de leiding. Met dammetjes en zandzakken proberen bewoners hun huizen droog te houden. In Apeldoorn komen waterleidingbreuken de laatste tijd wel vaker voor. De leidingen zijn verouderd en moeten worden vervangen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Radio Veronica. Maurice Verschuren.
17: Hi, I'm Paul Carrack and you're listening to Radio Veronica, the station that plays the best 80s.

0: Hold Me van Fleetwood Mac. Het is ook belangrijk. Af en toe hebben we een beetje aanraking nodig. En een tijdje geleden konden we allemaal genieten van Stevie Nicks op het podium samen met Sabrina Carpenter. Ze deden samen Landslide en Don't Stop met een heel koor erbij. Ik heb het filmpje gezien een tijdje geleden. Stond ergens online. Erg gaaf. En hier bij Radio Veronica draaien we ze graag voor je. Al die klassiekers. Ook Paul Carrack ook nog. En Don't Shed a Tear. En mocht je Paul Carrack live willen zien. Deze legende is in ons land. In oktober doet hij een aantal shows. Je kan het checken. En dan komen alle grote hits van hem. En Mike and the Mechanics. En Ace. En Squeeze komen dan allemaal voorbij. We hebben hier maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4 het programma De Bonanza. En daarin kun jij al jouw favoriete platen kwijt. Nou, en zometeen hebben we ook een klein Bonanza-momentje, maar dan 80s style. Dus heb jij een plaat die je graag wil horen uit de jaren 80? En geef hem nu door via de app.
1: Maurice Verschuren.
2: Kijk, dat lichaam gehad wil. En ik kan niet in je hoofd kijken. Maar ik kan er wel op kijken. En tegenwoordig is er wel spul die je er heel wat aan kan doen, hoor. Nee, maar meneer, verdomd.

0: Astra met Rock and Roll is King. Daar weer voor. Ik kreeg een appje binnen van Michael en die zei het volgende.
1: Zou je wat van The Cure willen draaien? Mag je jezelf... niet dat ik je toestemming moet geven, maar... Maakt niet uit welke, maar iets van The Cure.
0: Iets van The Cure. Nou zeker, ik heb gisteren al Close to Me gedraaid. Ik denk laten we vandaag deze even doen. Dit is 1980. A Forest. Bij Radio Veronica. Voor jou, Michael.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Veronica Weerbericht.
6: Aan de kust is het wat koeler en op de Wadden, maar de rest van het land 28 tot 31 graden. Morgen hebben wij opnieuw een zonovergrote warme dag. In het binnenland opnieuw tropisch heet, maar zelfs in het zuidoosten 33 graden. Dinsdag is het dan even wat minder zonnig dan de dagen ervoor met hoge bewolking. En het is dan wel broeierig warm.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Maurice Verschuren.
8: Met

0: bij Radio Veronica. En die moest ik ook even draaien voor. Even kijken, Hanny. Hanny zegt, we zitten hier met de hele straat bij ons in de tuin. Radio Veronica staat aan. En we proberen erachter te komen welke plaat we nou moeten aanvragen. De keuze is gevallen op Mattia Bazar. Dat is lastig, hè, Hanny? Als je nou iedereen op één pagina moet krijgen, qua dat. Maar ik ben blij dat ik jullie heb blij kunnen maken. En blijf vooral lekker luisteren daar. Ziet er goed uit. Daarvoor ook nog El Giro met Roof Garden. Dus jij zit in de garden met de radio aan. En het is heel slim dat je je buren uitnodigt, Hanny. Want dan hebben die in ieder geval geen last van de muziek. Dat doe jij heel goed. Dat doe je goed. De beste ethisch hier bij mij en bij Dennis. Tot 6 uur met zometeen nog onder andere de Simple Minds. En dit zijn Godly and Cream, an Englishman in New York.
1: Radio Veronica.

0: The Simple Minds in Alive and Kicking bij Radio Veronica. Vriend en collega Dennis Hoebe is er ook weer. Yo Dennis.
1: Yes, goedemiddag.
0: Ik weet niet of jij wel eens hier op de gang ziet wat er op ons koffiezetapparaat staat.
1: Ja, Rob staan Stennis. Allemaal mededelingen op,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, Rob Stennis heeft daar een speciale rubriek voor. Die koffieapparaat, je zal het misschien kennen van je eigen werk. Misschien heb je er ook wel zo eentje. Maar die hier is het echt van... En je bordjes opruimen en dit en de fietsenstalling daar niet gebruiken. Ja. Heb jij gezien wat er nu op staat?
1: Nee, wat staat erop?
0: Ja, er staat op dat er zometeen alleen maar goede tracks uit de ethisch voorbij komen.
1: Oh, dus het klopt wat erop staat.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Wow,
8: wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op

0: prijs.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 2:00.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gemeente waar Ter Apel onder valt kan nog niks zeggen over veiligheidsmaatregelen rondom het aanmeldcentrum, nu het Rode Kruis de hulpverlening heeft stopgezet. Volgens een woordvoerder is dat ook vooral aan het COA en de overheid. Maar ook het COA wil nog niks concreet zeggen over hoe het nu verder moet in Ter Apel. Gisteravond is in Den Bosch een vechtpartij geweest en daarbij is gestoken. Twee mannen raakten gewond, even later werd een minderjarige verdachte aangehouden. Zo'n 15 mensen zouden na een ruzie met elkaar op de vuist zijn gegaan. Maar waar de ruzie over ging, is niet bekend. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Oekraïne is opnieuw bestookt met raketten en drones uit Rusland. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen, onder meer in de zuidelijke stad Gerson. De Russische aanvallen zijn een dag voor een belangrijke top over de oorlog. Oekraïnse bondgenoten komen morgen bijeen in Parijs. En de renners in de Tour de France zijn begonnen aan hun aangepaste etappe. Het gaat om een loodzware heuvelrit door het Centraal Massief. Het is daar snikheet en er geldt code rood. Daarom is de route met 30 kilometer ingekort. De Sloveense renner Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Morgen starten we grijs, daarna is er veel zon bij 22 tot 31 graden.
16: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen worden er gemeld. Totale lengte 34 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A2, 's-Hertogenbosch, Eindhoven tussen Bokstel en Best West. Daar doe je er 10 minuten langer over. A2, Eindhoven, 's-Hertogenbosch tussen Best en Bokstel. Door een ongeluk daar 24 minuten. En de laatste, de A7, Westerbroek, Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar een vertraging van 11 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Eyewear. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: I am Vaiana of Motunui.
2: Deze zomer.
3: Here we go.
2: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zo.

0: net zo makkelijk retour.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

die een beetje aan dansen krijgen, dan moet je wel met hele uitzonderlijke dingen komen. En blijkbaar is Madonna dat toch weer gelukt. Open Your Heart was een van haar hits in de 80's. En die hoor je natuurlijk tijdens het beste 80's weekend van Radio Veronica. Zomerse, heerlijk hete zondagmiddag. Met daarvoor ook nog de Outfield, Your Love. Ik heb dat verhaal wel eens eerder verteld, maar ik blijf het zelf altijd een grappig verhaal vinden. Dus ik gooi het er nog een keer in. Ja, ik dacht dus altijd dat dat liedje van de Outfield, dat dat van The Police was. En dat is best, nou ja, toch iets waarvan je denkt, zou kunnen. De stem lijkt er wel een beetje op. Muzikaal gezien zit het een beetje hetzelfde in elkaar. En ik ben dus regelmatig op zoek geweest naar het nummer Your Love van The Police. Nou ja, dat duurde. Dat ik er op een gegeven moment achter kwam dat het helemaal niet van The Police was, maar van de Outfield. Your Love hoorde je hier bij Veronica. De beste 80's in volle gang. Zometeen hier Rupert Holmes, him, over een affaire. Mooi verhaal. Prince staat ook voor je klaar. En die hoor je nu meteen met I Would Die For You bij Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Radio. Goeie muziek.
2: Veronica. Veronica.
3: Ja, hij staat op mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.
4: De beste 80's. De beste 80's.

80's Radio Veronica met Chrissy Hynde en The Pretenders. Don't get me wrong, ooit getrouwd geweest met Jim Kerr van Simple Minds. Ik vind dat toch echt, ik kan het bijna niet voorstellen dat die twee samen in één bed liggen en dan nog even de dag doornemen. Het heeft ook niet heel lang geduurd, ze zijn uiteindelijk gescheiden en als vrienden verder gegaan, muzikale vrienden ook. En ze hebben misschien elkaar nog een beetje geïnspireerd. Don't get me wrong, Rupert Holmes hoorde je daarvoor en him. Ik zie veel appjes binnenkomen via de Radio Veronica app. Mensen die het warm hebben, mensen die onderweg zijn. En Ingrid Ooms die heeft bijvoorbeeld het woord, twee woorden eigenlijk, zwarte cross gestuurd. En dat is op zich best een goed idee, want het zou maar zo kunnen.

0: de gitarist van Toontje Lager, Gerard de Brakelier. Hij is vorige week overleden op 70-jarige leeftijd. En dit is toch wel een van de meest iconische nummers, ja, van deze band. Zoveel te doen. De beste 80's bij Radio Veronica. Zometeen de man die natuurlijk de grote man is achter de Who. Maar in de 80's een ontzettende dikke banger scoorde met Face to Face. Je gaat hem zo horen. En ook Rick Astley staat klaar. You've been Rick Ross, never gonna give you up. Hoor je zometeen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Veronica weerbericht.
0: Het is 3:04 en het is zonnig en warm. Sommige mensen noemen het zelfs heet. Maximum temperatuur 32 graden. En ook vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Alleen in het noorden is er wat kans op bewolking. En morgen opnieuw een zonnige dag. De dag start grijs, maar later lopen de temperaturen weer op naar zo'n 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan op dit moment 14 vertragingen, totale lengte 34 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De De A2 is 30 om Bos Eindhoven tussen Bokstel en Best West. Daar doe je er 17 minuten langer over. A2 Eindhoven is 30 om Bos tussen de Airbornebrug en Bokstel. Door een ongeluk daar 24 minuten. En de laatste, de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar doe je er 20 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
5: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
5: Dennis Hoebee.
12: Met

0: Ja toch, man, wat een ongelofelijke bak energie. Pete Townsend van The Who en Face to Face en Boudewijn die zegt via de app, het zou een leuke battle geweest zijn om deze tegenover Roger Daltrey Without Your Love te zetten. Benieuwd welke het dan gewonnen zou hebben. Ik heb wel een idee, Boudewijn. Sowieso een goed idee om even vast na te gaan denken over een battle, want zometeen na drieën ga ik weer twee liedjes tegenover elkaar zetten en mag jij gaan bepalen welke van de twee de beste is. Degene die de meeste stemmen krijgt, die hoor je helemaal, maar hij moet nog bedacht worden, de battle. Dus heb je een idee, heb je twee liedjes van één artiest waarvan je zegt, laten we die eens uitproberen, meld je even via de Radio Veronica
1: app. Bij Radio Veronica win je tickets voor de Zwarte Cross.
0: Ja, komend weekend, dan gaat het los. En vrienden Wout en Frank, die zijn daar. Die zijn er dan, die zijn er nu nog niet, maar die zijn er vanaf weekend, komend weekend. En jij kunt er ook bij zijn. Vanaf donderdag tot en met zondag in Lichtenvoorde. Misschien wel het allerleukste en gezelligste festival die er bestaat. En als je zin hebt om daarbij aanwezig te zijn, ik heb hier twee weekendtickets plus camping voor de Zwarte Cross klaar liggen voor je. Optredens, onder andere Direct, Mooi Wark, ook Kaiser Chiefs komen daar de boel plat spelen. En hoe zou het zijn als jij daar met je beste vriend of vriendin of met je geliefde lekker een paar dagen gaan rondstruinen? Nou, het kan allemaal waarheid worden. Hou daarvoor het ticketalarm in de gaten. Als je een ticketalarm voorbij hoort komen, meld je snel via de Radio Veronica app. En wie weet, kom je in de uitzending. En als dat het geval is, dan heb jij twee tickets te pakken. Dus hou het ticketalarm in de gaten.

Toen we nog niet wisten dat Gloria Estefan van die zoete ballad zou gaan maken. Ja, we dachten dat ze, oh, dat is een vlotte dame. Daar gaan we nog heel veel op dansen. En dat hebben we dan gelukkig ook gedaan. Maar het werd, ja, naarmate zij ouder werd, ook allemaal een klein beetje rustiger.

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used.
8: Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 3:00.
23: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis is niet verbaasd dat er gisteren is gevochten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het was de eerste avond zonder hun hulp. Het Rode Kruis stopte omdat het te onveilig werd voor hun medewerkers, met alle oplopende spanningen. Politie is erbij gekomen en heeft iemand opgepakt. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Sviridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. Ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. In een Amerikaans natuurpark is een man zwaar gewond geraakt na een aanval door een bison. Hij was met zijn kleinzoon en ze hielden genoeg afstand. Toch werd de bison boos. Waarschijnlijk schrok hij van een auto. Het is paartijd voor de bisons en dan zijn de mannetjes vaak wat agressiever. De kleinzoon rende op tijd weg. Het is weer enorm druk op het strand en dus ook op de parkeerplaatsen. Die van Scheveningen, Noordwijk en Katwijk staan vol, meldt Omroep West. Noordwijk roept op om je auto op een terrein van een busbedrijf buiten het dorp te parkeren. Van daaruit is er een beach shuttle geregeld. Het Veronica weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Ook vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 tot 31 graden.
24: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment worden er 11 vertragingen gemeld. Totale lengte 24 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De A2 Eindhoven-Sertogenbosch tussen de Airbornebrug en Bokstel door een ongeval. Daar 25 minuten vertraging. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 11 minuten. En de laatste de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar doe je er ook 11 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
25: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
26: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
25: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
27: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
28: Zijn we al?
27: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
27: En weer door met de Ora autoverzekering.
30: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
27: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
31: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
32: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
33: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
34: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
33: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

is toch iets magisch, hè, met dit liedje. Ik weet niet wat het is. Kan er de vinger niet helemaal achter krijgen. Maar elke keer als ik de eerste tonen van deze Suddenly Last Summer hoor, dan heb ik het idee, dit is echt heel bijzonder. De Motels hoorde je. De dijk die zat daarvoor. En ik kan het niet alleen. Lekker veel appjes binnengekregen via de Veronica-app. Voor suggesties voor de battle. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En dan mag jij gaan bepalen welke van de twee de allerbeste is. Dat kun je doen door een appje te sturen via de Radio Veronica app. Meeste stemmen gelden. En als je de app nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis. En waar je ook bent, kun je luisteren naar Radio Veronica. En dus ook direct berichtjes naar de studio sturen. Bijvoorbeeld om Wouter van der Goes alvast even veel plezier te wensen met de platenzaak. Die is er vanaf 6 uur weer namelijk. Maar ook om door te geven welk van de volgende twee liedjes je het allerleukst vindt. Ik heb gekozen voor de suggesties van Simon Moerman. En Simon die zegt, ik dacht even toepasselijk. Long Hot Summer van de Style Council tegenover My Ever Changing Moods van de Style Council. Twee keer Paul Weller dus. Ja, dat is altijd een goede reden om een battle te doen. En nu is het dus aan jou om te bepalen welke van de twee het beste is. Ga jij voor My Ever Changing Moods?

wel toepasselijker met dit weer. Maar het is dus aan jou. Jij mag het gaan bepalen. Welke van de twee Style Council Classics ga je zo meteen helemaal horen? Kies je voor My Ever Changing Moods of Long Hot Summer? Laat het weten via de app. My Thai staat klaar. History hoor je na Peter Gabriel. En Slash.

0: Veronica. Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
1: Hoi.

Ik zat van de week eventjes op Instagram een beetje te scrollen, 's avonds laat. En toen kreeg ik een filmpje voorbij waar ze zeiden: Remember that time then when David Lee Roth went country. En toen hoorde ik een hele vage country versie van dit liedje, Van Halen Jump. Zoek het een keer op als je even niks te doen hebt. Het is bijna hilarisch te noemen. Gelukkig hoorde je hier het origineel. Mai Tai zat ervoor en Our Love is History. We zitten midden in de Paul Weller, of liever gezegd de Style Council Battle. Twee liedjes van Paul Weller van de Style Council tegenover elkaar. My Ever Changing Moods en Long Hot Summer, dankzij Simon die ze samenstelde. En Sandra die zegt, ik kies voor My Ever Changing Mood. Ook Foki doet dat. Dave die zegt met dit weer natuurlijk de Long Hot Summer. Edith zegt, hey Dennis.

van mensen die hun voorkeur uitspreken voor een van de twee liedjes. Op het appje van jou zit ik nog te wachten. Welke van de twee moet het gaan worden? Laat het weten. De meeste stemmen gelden. Zometeen hier Bruce Springsteen. Ook ABC onderweg. En het is mooi weer. Het is zomers. Dus daar hoort zomerse muziek bij. Van deze Late Back bijvoorbeeld. Sunshine Reggae.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Veronica Weerbericht.
11: 4:30, een zomerse zondagmiddag. De zon die schijnt volop. Het is 27 tot 29 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht vanuit het noorden wat bewolking, maar morgen starten we de dag grijs. Daarna opnieuw veel zon. 22 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. Summertime. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen zijn er momenteel. Totale lengte 20 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A2 Eindhoven-Zertogenbosch tussen de Airborne-brug en Boksel door een ongeluk daar 20 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaart-aquaduct. Daar is ook een ongeluk gebeurd en daar is de vertraging op dit moment nog 8 minuten. En de laatste, de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere-Stad-West en Muidenberg. Door een ongeluk is de oprit daar dicht en doe je er 14 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
0: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
0: Dennis Hoebe.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.
12: The 80's only.

Martin Fry en zijn band ABC. En King Without a Crown. En je hoorde de boss Bruce Springsteen. Inmiddels best wat op leeftijd al. Maar van stoppen gaat hij echt, daar gaat hij voorlopig nog niet aan denken. Want hij blijft lekker doorgaan en muziek maken. En vooral fantastische live optredens geven die vaak lang duren. Maar dan heb je ook wel waar voor je geld. Ik hoop dat hij weer eens naar Nederland komt. Kan ik hem ook een keer live gaan zien? Ja, het is een schande eigenlijk dat ik hem nog nooit live heb gezien. Hè? Dat is wel iets wat een keer op mijn bucketlist moet gaan zetten. Hey, we zijn bezig op dit moment met de Paul Weller, of liever gezegd de Style Council Battle. Twee liedjes van de Style Council tegenover elkaar. Simon Moerman die zocht ze uit. Hij zette My Ever Changing Mood tegenover The Long Hot Summer. En je kunt nog heel even stemmen. Dit zijn de keuzemogelijkheden.

Never Changing Moods tegenover deze. En ik kan je vertellen, het gaat echt nog steeds redelijk 50-50. Er kan dus nog van alles gebeuren. Je hebt nog 2 liedjes de tijd om je stem uit te brengen. Jouw stem kan dus de beslissende stem zijn. Laat het weten via de Radio Veronica app. Ga je voor liedje 1, My Ever Changing Moods? Of ga je voor liedje 2, Long Hot Summer? De Style Council Battle wordt uitgevochten. Dit is Lara Branigan bij Veronica.

was het onzeker welke er zou gaan winnen. Maar er was uiteindelijk toch een winnaar. Zoals je dat ook verwacht. Met, ik denk, 54% van de stemmen heeft deze My Ever Changing Mood, de Style Council Battle, gewonnen. Dus

0: Weekend.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl. Ik kan...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De straat van Hormuz is gewoon open, zegt het Amerikaanse leger daar. Iran riep een paar uur geleden nog dat hij weer op slot ging. Er was een schip doorheen gegaan dat zich niet aan de route hield. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran. Iran bombardeerde weer terug in onder meer Qatar en Jordanië. Amerika haalt intussen de banden aan met Irak. Morgen gaat de Iraakse premier op bezoek in Washington, waarschijnlijk om deals te sluiten over olie en gas. Amerikaanse bedrijven zouden zich in Irak willen vestigen en er wordt gezocht naar andere routes om de olie te exporteren. Bij Harlingen is een man gered uit de Waddenzee. Hij was met zijn surfplank vastgelopen in de modder en kon er niet meer uitkomen, meldt Omroep Friesland. Op een foto is te zien dat hij van top tot teen onder de modder zit. Hij is door de brandweer afgespoeld en opgevangen. En de wielrennersvakbond CPA is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing. Nu het steeds warmer wordt, alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. De vakbond wil voor het nieuwe seizoen in overleg met alle betrokkenen. Het Veronica Weer van Weer Online. Zomers warm, met zon en ook wat sluierwolken. Het is 20 tot 24 graden aan de kust en in het zuiden 31 graden. Morgen eerst grijs, daarna veel zon en een beetje dezelfde temperaturen.
8: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 7 vertragingen, totale lengte 22 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaartaquaduct. Daar doe je er 8 minuten langer over. A6 Lelystad Muiden tussen Almere Stad en Muidenberg door een ongeluk 14 minuten. En de laatste de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Hagestein door een auto met pech. 7 minuten vertraging.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: ze sloeg in als een bom. Niet geheel toevallig dat ik deze woorden gebruikte. B-52's en Love Shack. Ja, B-52 is eigenlijk een bommenwerper. Hè, waarom ze zich daarna vernoemd hebben. Ze zullen het onlangs ongetwijfeld een keertje uit hebben gelegd in een interview. Maar ik ben het even vergeten. Huey Lewis en de News, die hoorde je daarvoor. En Hip to Be Square. En ja, toch wel triest nieuws. Huey Lewis werd de laatste jaren al steeds dover en dover. En hij is nu op het punt gekomen dat hij echt helemaal geen muziek meer kan horen. Geen noten meer kan horen. Compleet doof. Dus zijn carrière is voorbij. Maar wat heeft hij veel goede muziek gemaakt in de 80's? Dit was een van zijn succesvolle Hip to Be Square.
1: Radio Veronica, win je tickets voor de Zwarte Cross.
0: Ja, dat gaat komend weekend gebeuren. Sterker nog, aankomende donderdag al. En sowieso zijn zaterdag en zondag Wout en Frank daarbij aanwezig. Misschien ook wel een beetje eerder. Met een echte eigen Veronica-plekje. Daar kun je ook even langskomen als je daar bent. Vinden we leuk, vinden Wout en Frank leuk. En natuurlijk, ja, het is natuurlijk het feest, het festival van het jaar, zou je kunnen zeggen. Onder andere Direct komt optreden, Craship, Mooi Bark, Kaiser Chiefs. Allemaal zijn zij aanwezig in Lichtenvoorde. En misschien heb jij tickets en ben je er ook. Misschien heb je geen tickets en zou je er wel bij willen zijn. En dan zou ik even goed opletten. Want ik heb hier namelijk 2 weekendtickets voor je liggen, inclusief camping. Dus je kunt samen met je beste vriend of vriendin lekker daar gaan rondstruinen op de Zwarte Cross. Wat je ervoor doet, is het ticketalarm in de gaten houden. En ik ga hem je even laten horen, zodat je weet waar je op moet letten. Dus nu niet gaan appen, want het heeft nu geen zin. Dit is slechts even een voorbeeld, maar zo klinkt het ticketalarm. En hij kan dus elk moment voorbij komen. Het kan in een liedje zijn, het kan tussen 2 liedjes zijn, het kan eigenlijk elk moment in het programma zijn dat je hem voorbij hoort komen. Als je hem hoort, dan meld je via de Radio Veronica app. Word je teruggebeld, kom je in de uitzending, ben jij met je beste vriend of vriendin gewoon lekker aanwezig op de Zwarte

lekkere dance classic van Shannon bij Veronica. Let the music play, hoorde je. En Petra die zegt via de Radio Veronica: hey Dennis, zo is het wel uit te houden. In de tuin met het Bluetooth speakertje aan. Fotootje erbij, staat er een lekker drankje naast. En ze was ontzettend aan het genieten van Whitesnake, Here I Go Again. De beste 80's bij Radio Veronica. Zometeen hier onder andere niemand minder dan John Waits. En Missing You staat voor je klaar. Ook vakantiemuziek van Desireless. Voyage, voyage hoor je zometeen ook. Eerst even een van de allerbeste bands uit de 80's. En ze waren onlangs nog in Nederland. The Red, hoor.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: I am Vaiana of Motunui.
8: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: The ocean chose you.
8: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
5: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Veronica Weerbericht.
16: Ja, het is warm, tropisch warm zou je kunnen zeggen. 27 tot 29 graden. En in het zuiden kan de temperatuur zelfs oplopen naar een graad of 31. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen dan start de dag grijs, maar daarna is er opnieuw veel zon. En dan 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Dennis Hoebee.

0: Missing You en Your Dog Desires en Voyage Voyage.
1: Bij Radio Veronica win je tickets voor de Zwarte Cross.
0: Ja, en hij kwam voorbij. Het ticketalarm. En dat betekent dat ik op dit moment iemand ga terugbellen die waarschijnlijk ontzettend blij gaat zijn dat diegene naar de Zwarte Cross kan.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Hi.
0: Radio Veronica hier. Met wie spreek ik?
2: Met Judith.
0: Judith, goedemiddag.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hoe is de zondag voor jou?
2: Rustig, tot nu toe.
0: Wat was je aan het doen?
2: Eigenlijk lekker in de tuin aan het buisteren naar jullie.
0: Kijk, dat is sowieso een goede bezigheid op zondagmiddag. En ja. Ik weet niet of jij al plan hebt voor het volgende weekend.
2: Nog niet, maar veel van mijn vrienden wel.
0: Ja, wat gaan ze doen dan?
2: Nou, die gaan richting Lichtenvoorde.
0: Want daar is namelijk bezig...
2: De Zwarte Cross.
0: Zijn we Judith, blij maken? Judith, ik heb echt ontzettend goed nieuws voor jou.
2: Serieus?
0: Jij bent erbij!
2: Heerlijk! Ik kijk er naar uit!
0: Laat eens even horen hoe blij je bent.
2: Heel blij, jongen. Je weet het
0: Judith.
2: Niet.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Super. Jij krijgt 1x2 weekendtickets met camping, overnachtingen. Dus je kunt er lekker gaan rondhangen, je vrienden gaan opzoeken. En natuurlijk genieten van de optredens van onder andere Direct, Mooi Wark, Keizer Chiefs. Het komt allemaal voorbij. En natuurlijk even bij Wout en Frank langs, hè, want die zijn daar dus ook. Dus dat wordt een ongelofelijk feest. Judith, blijf even aan de lijn voor je gegevens. En dan ben jij erbij bij de Zwarte Cross.
2: Dankjewel.
0: Veel plezier.
2: Dankjewel.

Barry Biggs. Love Calm Down hoorde je. En ook Joan Jett en de Blackhearts draaide ik I Love Rock'n'Roll. En daarvoor een hele blije Judith die erbij gaat zijn. Aankomend weekend de Zwarte Cross. En vergeet niet ook Wout en Frank, die zijn daarbij aanwezig. Dus als je toevallig ook gaat, hou het even in de gaten. Ga er even langs. Geef ze even een handje. Dat vinden ze super, super, super leuk. De best.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja?
2: Serieus?
3: Oh,
2: wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
5: Mm.
6: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
9: laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: IAMS bestaat 80 jaar. Bestel je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanval op een Westers containerschip vlak bij de straat van Hormuz wordt 1 bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. In natuurgebied de Maasduinen in Limburg woedt brand. Het brandende gebied is niet zo groot, maar om te zorgen dat het niet uitbreidt is er veel brandweer bij. En ook om elkaar af te wisselen in de hitte. Een drone-team houdt de situatie in de gaten en water wordt met wagens aangevoerd, meldt 1 Limburg. Regisseur Teu Boermans van de musical Soldaat van Oranje is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje vanmiddag in de theaterhangar in Katwijk na de allerlaatste voorstelling. Die was speciaal voor iedereen die heeft meegedaan aan de musical die na 19 jaar stopt. Gisteren was de laatste Soldaat van Oranje voor het publiek. En rolstoeltennisser Niels Vink heeft voor de 4e keer achter elkaar Wimbledon gewonnen. Hij versloeg Sam Schreuder, ook een Nederlander, met 6-1, 6-3. Het is de 10e Grand Slam-titel voor Niels. Zo'n beetje nu begint de finale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won vorig jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden.
14: Mam, waar is mijn zwembad?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
2: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
25: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

Best 80s, José Feliciano. Ponta Cantar. Ik was eigenlijk niet van plan om een vergeten te doen vanmiddag, omdat we net die kaart hebben weggegeven voor de Zwarte Cross. Maar ja, het was Patrick die zich belde via de Radio Veronica app. Die zei, ja, kun je niet een leuke vergeten draaien? En die kwam met deze suggestie. Ik keek nog een keer naar buiten. Ik voelde nog even met mijn handen uit het raam. En ik dacht, ja, sobers is het wel. En toepasselijk is hij dan ook op zo'n dag als vandaag. Dus Patrick, dankjewel voor je suggestie. José Feliciano, Ponta Cantar. En je hoorde ook nog de Pointer Sisters. I'm so excited. De beste

zondagmiddag van Radio Veronica met de Bengals. En Walk Like an Egyptian, The Clash, hoorde je ook. Should I stay or should I go? Martin die is onderweg naar zijn schoonouders. Radio staat aan, hij zegt ik doe nog even een extra rondje. En Linda, die is aan het genieten. En die vraagt zich af of er nog iets van U2 gedraaid gaat worden. Linda, dat gaat zeker het geval zijn. U2 is voor je onderweg. En ook Tom Brown komt er voor je aan. Lekker zomerse Funking for Jamaica.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
10: Het is overal warm, heel warm zelfs. En ook vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen dan start de dag grijs, daarna is er opnieuw veel zon. Temperaturen dan in het noorden zo'n 22 graden... maar in het zuiden kan de temperatuur opnieuw oplopen naar een graad of 31.
0: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
0: Dennis Hoebe.
11: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
0: Back to the 80s.

en zijn ultieme track, Funking for Jamaica, gaat dus niet over het eiland Jamaica. Gaat over een wijk in New York waar hij vandaan komt en waar hij eigenlijk een soort eerbetoon voor schreef. Funking for Jamaica hoorde je hier bij Radio Veronica. Daarvoor U2, With or Without You. Afgelopen vrijdag ineens verrast met de nieuwe single van de band. Ik zat even op New Music Friday te kijken en ik zie daar ineens U2. Ik denk, ik klik hem even aan. Street of Dreams, helemaal geen gek liedje. Even kijken, een klein stukje.

daar gaan we nog wel het een en ander van horen. En sowieso is het een belangrijk jaar voor U2, want ze vieren namelijk hun jubileum. Volgens mij zijn ze 50 jaar bij elkaar. Ja, kan je je beide niet voorstellen. De beste 80's bij Radio Veronica met zometeen Level 42. Your Love Game staat voor je klaar na deze classic van Tiffany. Het is niet van haarzelf, maar ze had in de 80's een enorme hit met dit nummer. Tegenwoordig staat ze in winkelcentra te zingen. Dit is...

is de 80's, Radio Veronica, Left for 42. En je hoort het steeds vaker. Het voormalig Paleis Soestdijk, wat als concertlocatie wordt gebruikt. Ook Level 42 stond daar onlangs te spelen. En ik ken wat mensen die daarbij aanwezig zijn geweest. Die hebben echt de avond van hun leven gehad. Deze Mark King en zijn bandleden kunnen het dus nog steeds. Een van de klappers van hun hoorde je hier bij Veronica. Love Games en daarvoor Tiffany, I Think We're Alone Now. Het is er de hoogste tijd voor. Ik ga de studio vrijmaken. Ik ga de boel opruimen. Ik ga het trucje even op de juiste hoogte zetten. En vooral twee draaitafels aansluiten, want niemand minder dan Wouter van der Goes hoor je zo meteen vanaf 6 uur, 2 uur lang, alles vanaf vinyl in de platenzaak bij Veronica. En tot die tijd nog deze van Dire Straits.

0: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent. Fans van voordeel. Aldi.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fun.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: Tour.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken. Ik kom...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen passagiers van Transavia hebben vanochtend vroeg op Schiphol hun vlucht gemist. Het kwam door te weinig personeel bij de incheckbalies. Daardoor waren er lange rijen. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In Veldhoven in Brabant is een auto op een appartement ingereden. Er was niemand thuis. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand en daardoor heeft de woning ook rookschade. Maar er is geen instortingsgevaar. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gazastad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. En Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed in een kopgroep van 4 en won de sprint heuvel op in de bloedhitte. Het is 40 graden en daarom was de etappe ook ingekort. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Goedemorgen.
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis, 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Let's go.

0: ze klinken zo vrolijk met z'n allen. Het is jammer dat er weinig meer over is van de originele UB40, omdat de mannen onderling ruzie hebben gekregen. Er zijn geloof ik nu 2 of 3 verschillende varianten van de band. Maar in de jaren 80 waren ze groots en waren ze heel succesvol. If It Happens Again. Het is de opener van de platenzaak voor deze mooie zomerse zondagavond. Lieve mensen, wat fijn dat je erbij bent. Zoals je hoort is mijn stem nog niet helemaal optimaal. Dat heeft als voordeel dat ik niet zoveel ga lullen vanavond. En vooral de muziek het verhaal laat vertellen. Ja, dat zou je iedere week moeten doen. Ja.
1: I know.
0: Mooie muziek van vinyl in de platenzaak. Tweede in de show. Alive, dit is Pearl Jam.

De mannen van Eddie Vedder, Pearl Jam, I'm Alive. Van het legendarische album Ten Ho. Ja, die loopt een beetje snel door. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Die zetten we weer uit. Mensen, ik krijg een appje van Ronald. En die zit op de camping in Bakkum. Dat ken ik toevallig. Dat is vlakbij Castricum. En hij doet een suggestie voor Suzu Q van Creedence Clearwater Revival. Waar ik toevallig hier een verzamelaar van heb staan. Want ik maak dit programma in mijn eigen studiootje thuis. Want daar heb ik al mijn vinyl staan. Maar dat is dan de lange LP-uitvoering, zeg maar. En die is wel heel mooi. Dus Ronald, die gaan we je zo meteen cadeau doen. Maar eerst even terugkijken naar vorig weekend. Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Het was fantastisch. Is al veel

0: En dat is het mooie van de platenzaak op zondagavond. Normaal gesproken draai je natuurlijk nooit een versie van 8 minuten.
1: Doe even normaal.
0: Maar zo heel af en toe kan het helemaal geen kwaad. En wat zullen die mannen een lol hebben gehad bij het maken van deze plaat. Suzy Q, de albumversie, alles erop en eraan van Creedence Clearwater Revival. Met de groeten van Ronald op de camping in Bakkum. Die heel erg heeft genoten van deze plaat. En wij met z'n allen. Maar lieve mensen, er is meer waar dit allemaal vandaan komt. In de platenzaak bij Radio Veronica. En dat meer, dat hoor je zo meteen.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse

0: afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Wouter van der Goes.
8: Tot 8 uur vanavond.

0: Nou, en dat is wel een beetje wat er aan de hand is. We hebben een mooi weekend, jongens. We zitten midden in de zomer van 2026. Met prachtige temperaturen en muziek van Billy Idol en Hot in the City.
1: Ja.
0: Hi, welkom. Dit is de platenzaak bij Radio Veronica. Waar ik klink alsof ik een pak check heb opgegeten. Dat is niet waar. Ik heb ook geen wilde avond gehad. Gewoon een klein beetje een zomergriepje. Komt allemaal goed. Lekker muziek draaien, dan komt het allemaal voor elkaar. En ik vind het heel erg mooi om te zien dat er veel reactie in de app is. Dat is een soort tweerichting verkeer. Dat hoort tegenwoordig bij radio en daar geniet ik van. Laat even weten waar je bent, hoe je luistert en met name als je dingen wil horen. Weet wel, ik maak dit programma en ik draai alles van vinyl. Dus als je verzoekjes hebt, dan moet ik even zoeken. Zo kwam er iets na zessen het verzoekje voor Evelyn Thomas en High Energy. Ja, dat viel niet meteen mee, maar ik heb hem gevonden. Het singeltje, die nog best wel aardig klinkt. En een beetje disco op zondagavond kan helemaal geen kwaad, toch?

0: is de platenzaak bij Radio Veronica met R.E.M. en Man on the Moon. De vinyl 33, de lijst met de 33 bestverkochte platen van afgelopen week. Al weken staat Paul McCartney daarin. Dit is toch mooi, jongens. U2 brengt nieuwe muziek uit. Rolling Stones hebben een nieuw album uitgebracht. En ook Paul McCartney doet gewoon mee. Het album heet The Boys of Dungeon Lane. En ik blijf dit gewoon de mooiste vinden. Met een beetje moeizaam begin wordt het een echte McCartney-song.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

Am I there inside your head? In every book you've ever read?

Als je het weet, dan hoor je het ook, hè? Dire Straits zonder Mark Knopfler, want die was er niet bij. Hij schreef het wel, maar hij speelde het niet in. Zij maakte deze private dancer voor Tina Turner. En dat was een belangrijke mijlpaal in haar carrière. Want het was echt een comeback, een groot succes in de jaren 80. Tina Turner in de platenzaak bij Radio Veronica. Op een mooie, zonnige, warme, zomerse zondagavond. En toen dacht ik, ja, weet je, ik zag het singeltje staan in de bak bij de R van Ryan Paris. Waar die verkeerd staat, maar dat moet bij de P staan, maar dat terzijde.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
4: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst.

0: vernieuwde app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Okay.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
18: Vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakten ze vorig jaar minder winst. Bij Transavia op Schiphol stonden vanmorgen zulke lange rijen bij de incheckbalies dat tientallen mensen hun vlucht hebben gemist. Kan door te weinig personeel. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is cabaretier en zanger Harry Jekkers benoemd tot ereburger van de stad. Burgemeester Van Zanen zei dat hij een echt Haags icoon is. Hij is dan ook de maker van het lied O.O. Den Haag met zijn band Het Klein Orkest. Jekkers stopt nu met grote theaterprogramma's. En volgens Mathieu van der Poel had hij vandaag eindelijk de benen voor een etappezege. Het ging veel beter met de hitte dan eerdere dagen. Toen herstelde hij zelfs van makkelijkere etappes moeizaam, zei hij na afloop. De tour was vanwege de hitte met 30 kilometer ingekort. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

Twee jaar geleden is ter gelegenheid van het zoveeljarig bestaan van dat album The Final... er zijn boxen uitgekomen met de singeltjes en de LP is opnieuw uitgebracht en weet ik het wat. We hebben gevierd dat hij zo lang bestaat. En vanavond leuk om te beginnen met Everything She Wants van Wham. Als eerste in het tweede uur van de platen.

it when you take control, even if you know that.

0: afgelopen is hij.
1: Het is wel een mooi verhaal, omdat het album waar Billie Eilish mee doorbrak en waar deze plaat op staat, dat heet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Die is voor zeg maar de vinylwereld best wel een heel belangrijke geweest. Billie Eilish was de artiest waardoor jongeren, en heb ik het echt over kids van een jaar of 17, 18 jaar, die wilden ineens vinyl hebben. Maar er zit wel een mooi verhaal bij. Bijna iedere platenzaak-eigenaar heeft dat wel eens meegemaakt. Dat die Billie Eilish verkocht aan een 17-jarige. En diegene kwam dan 2 dagen later terug. Die zei, joh, super tof. Maar de helft staat er niet op. En dan moest die eigenaar van die zaak echt uitleggen van, nee, kijk schat, dan draai je hem om en dan heb je de rest van de LP. Oh, werkt het zo? Kunnen we om lachen, maar ik ben er alleen maar blij om dat heel veel kids de vinylwereld hebben leren kennen. Zodat we in ieder geval de komende 20 jaar nog heel veel plezier kunnen hebben van dat mooie zwarte goud. Geinig om vanavond een keer te draaien. Billie Eilish en Bad Guy in de platenzaak bij Radio Veronica. Waar we nu wel echt mega ver terug in de tijd gaan met Chuck Berry.

In Nederland wordt bijgehouden wat er wordt verkocht aan vinyl. En daar is een echt hitlijstje van de vinyl 33. Michael Jackson staat er met verschillende albums in. Waaronder Thriller. Dat komt natuurlijk door die film. Thriller is een fijne. Daarom staat deze Pretty Young Thing. De platenzaak bij Radio Veronica. Voor de mensen die afgelopen weekend op North Sea Jazz waren. Ik geloof dat hij de vrijdag... was Jalen de Gonda daar, hoor. Ja, ik dacht het wel. Ik hoorde daar mooie dingen over. Ach jongens, en dit is zo'n fijn LP. Dit is zo'n fijn album. Jalen de Gonda. De LP heet Doctrine of Love. En als je hem opzet, is dit meteen de eerste die je hoort. En die heet...

0: Machine of Love is een fantastisch album van Jalen de Gunlight. De platenzaak bij Radio Veronica. Mocht je afgelopen weekend North Sea Jazz zijn geweest en hem hebben gezien, dan heb je vast genoten. Er is meer waar dit album vandaan komt. Sterker nog, zometeen een heuse maxi-single. Een oude disco-knijter. En die is van Alicia en die hoor je zometeen.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Wouter van der Goes.
0: Terug naar de bar dancings van de jaren 80.
12: Dit is Veronica.
0: Met Alicia.

je heel eerlijk zeggen dat ik over dit soort liedjes altijd een klein beetje onzeker ben. Kijk, in mijn jeugd was dit gewoon een ding. Maar ik ben een kind van de jaren 80. Ik kan me heel goed voorstellen dat er een hele generatie is die geen idee heeft wat dit is. Nou, dit is Alicia en Baby Talk. Dit was echte disco in de jaren 80. Dit werd heel veel gedraaid. Daarna nooit meer iets van deze vrouw gehoord. Sterker nog, ze heeft nog een plaatje uitgebracht, maar dat was een soort rip-off van deze Baby Talk. Maar er is ook heel weinig

Never Gonna Not Dance Again van Pink. Ja, loop maar lekker doorheen. In de platenzaak bij Radio Veronica. Dat vind ik wel leuk, want ik vertelde je kleine onzekerheid over die Alicia Baby Talk. Ik denk, zou ik hem wel draaien, zou ik hem niet draaien? Is dat meer een beetje een gefriek dingetje of vinden meer mensen dit leuk? Nou, de app die ontploft van waarschijnlijk generatiegenoten die allemaal zeiden, ja, wat leuk om die Alicia en Baby Talk weer eens te horen. Kijk, en dat doet mij dan toch weer goed. Dat vind ik fijn. Maar ik zat meer in de app. Sterker nog, het is al bijna een uur geleden dat deze werd aangevraagd. Maar ik moest even zoeken waar de LP ook alweer stond. Danny Vera, die deze week in de party vertelt, zag ik toevallig. Hij begrijpt zijn eigen succes nog steeds niet. Nou, luister even hiernaar. En dan valt het kwartje vanzelf. Want dit blijft een van de allermooiste. Danny Vera. Een rollercoaster, maar dan...

0: zeggen altijd, een goed begin, half werk. Je kent het verhaal wel, maar ik moet je eerlijk zeggen, het einde moet ook wel een beetje kloppen, hoor. En het klopt altijd met Gino Vanelli en Powerful People. En daarmee gaat de platenzaak de deuren bijna sluiten.
1: Even kijken, hoor. Even,
0: Even het hoesje van Powerful People. Ja, dat is dan toch een beetje de afwijking dat als hij is gedraaid, moet hij meteen het hoesje in. Mensen, platenzaakje is klaar. Maar zometeen treedt hier aan Bob Non-Stop. En die zorgt voor de beste muziek aller tijden, maar dan zonder gelul tussendoor. Ja, ik vind het ook minder gezellig, maar geniet er toch maar van. En we spreken elkaar morgenmiddag om 4 uur voor de middagshow. Daar hoor.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Hey.
13: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en de piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Het kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. De volste boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen. Maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. Kinderen in een straat in Zwolle hebben de hele dag een soort openluchtzwembad voor de deur gehad om in te spelen. Er was een waterleiding gesprongen en daardoor liep een parkeerplaats onder. Het lukte niet om het lek meteen te repareren. Waarschijnlijk pas vanavond rond 10, meldt RTV Oost. En net als wielrennersvakbond CPA wil wielrenner Tadej Pogačar ook geen wedstrijden meer in de hitte. Hij gooit het liefst de wielerkalender om het heetste tijd van het jaar te vermijden. De vakbond wil eerder op de dag starten, maar dat vindt Pogačar geen optie. Dan finish je juist op het heetst van de dag, zegt hij. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm en zonnig. Later trekken er vanuit het noorden lage wolkenvelden over. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden.
16: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
10: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
11: Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke

Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: De beste muziek aller tijden.

0: Ik zit nog in de trein.
1: Het volgende station is station Antwerpen.
0: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
0: Nee.
2: Ja.
0: Ja, oké, sorry.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed. Thanks, bo.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 9 uur.
24: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag, doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft nog niet gereageerd. In de haven van Zeewolde was dit weekend een clean-up. Vrijwilligers haalden op brede surfplanken ruim 100 kilo troep uit het water. Meer dan organisator Daan had verwacht, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Er werden vooral blikjes opgevist, maar ook een scooterband. Met de actie willen ze mensen bewust maken van zwerfafval. Twee doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en een piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komt een portret te hangen van stadsicoon Harry Jekkers, cabaretier en de maker van het lied O.O. Den Haag. Hij nam vandaag na bijna 50 jaar afscheid van het toneel. Hij werd ook uitgeroepen tot Haags ereburger en kreeg een mini-beeldje in Madurodam. Het Veronica Weer van Weer Online. Nog lang warm vanavond. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking het land op en plaatsen kan het mistig worden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en 22 tot 31 graden.
0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja?
4: Echt serieus?
2: 7,77.
4: Wat een geld!
2: 18.000, potverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
26: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
28: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
29: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
30: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
31: Honda, the power of dreams.
32: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
33: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar Ben.

0: Toon de prijs.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Odido. De beste muziek aller tijden.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elk

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. In Woerden is een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, maar die was snel geblust. Zouden geen gewonden zijn. Wel is er veel schade en de veiligheidsregio is bang dat er delen van de gevel naar beneden komen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Of ze vanavond weer terug kunnen is niet duidelijk. Het geweld tegen de bezoeker van de Pride in Amersfoort onderstreept hoe belangrijk het is om veilige plekken te maken voor LHBTI. Dat zegt een organisatie die zulke plekken regelt tegen de NOS. Tijdens de Pride in Amsterdam kunnen mensen die worden lastiggevallen vluchten naar 35 plekken met beveiliging, zoals hotels en musea. In Den Bosch heeft een magneetvisser een explosief opgevist uit een vijver in een park. Misschien komt het wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onderzocht en ook om wat voor explosief het gaat. Het ding is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst. En tennisser Jannik Sinner uit Italië heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitse Alexander Zverev. Het was spannend, want Zverev is in goede vorm en won eerder Roland Garros. Hij won hier ook de eerste set, maar daarna knokte Sinner zich terug en won de drie daarna. Het is een vijfde Grand Slam-titel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking over en plaats kan het mistig worden. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en warm. Het wordt 22 tot 31 graden.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand... private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: toyota.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah!
4: Hij gaat lekker.
3: Ho!

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Leider.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja?
4: Serieus?
3: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: meest getoonde prijs.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: IEM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IEM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IEM's.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vier mee met IEM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIEM's.nl/radio.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was de eerste stroomstoring gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het Veronica weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: de prijs.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat er maar. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido.
2: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.

0: wel zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
10: I want chicken.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
13: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er komt een watertekort aan, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Er is nog geen sprake van een crisis, maar het advies is wel om zuinig aan te doen met water dat je niet gebruikt om zelf te drinken. In Bangkok wordt gevreesd dat het dodental na een brand in een populaire bar verder toeneemt. Tot nu toe zijn er 27 lichamen geborgen, maar er zijn ook tientallen gewonden van wie er veel slecht aan toe zijn. Een stroomstoring leidde tot een explosie en een enorme steekvlam. Veel bargasten konden daar niet meer aan ontsnappen. Een groot deel van de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden slapen vannacht thuis. Er was een explosie en een brand en er wordt nog uitgezocht hoe die konden ontstaan. Een paar huizen zijn te zwaar beschadigd. De bewoners daarvan worden opgevangen bij een sporthal in de buurt. En omstanders hebben in de IJssel bij Doesburg een hond gered. Die werd uitgelaten door zijn baasje, maar sprong in het water en werd door de stroming meegevoerd. Een visser sprong erachteraan om de hond te redden. Iemand anders op een boot zag het gebeuren, vaarde erheen en bracht de twee in veiligheid. Niemand raakte gewond. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend start grijs, later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. In het Overijsselse Hasselt is brand geweest in een huis. 4 mensen moesten door de ambulance worden nagekeken. De brand was al snel onder controle. In Woerden mogen veel bewoners van ontruimde huizen weer terug na een explosie. Maar sommige huizen zijn zo zwaar beschadigd dat de bewoners daarvan ergens anders moeten slapen. Er worden weer aanvallen uitgevoerd over en weer tussen Amerika en Iran. Het gaat allemaal om de Straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen proberen ze te voorkomen dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz aanvalt. Ondertussen voert Iran aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de regio. En FIFA-baas Infantino gaat erover nadenken om bij de volgende WK's meer landen toe te laten. Aan dit WK doen 48 landen mee. Dat moeten er wellicht 64 worden. Hij zegt dat dit is om meer landen te laten meedoen. Verder zegt Infantino dat de dure kaartjes er niet voor zorgen dat er minder toeschouwers zijn. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint grijs, maar later weer veel zon. En dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.

0: genieten.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
3: De beste muziek aller tijden. Veronica.